0: En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: That's the way it's always been, my father and his before him. At times.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.

0: autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: Info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: regio-info.
1: De zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op donderdag 3 september organiseert de organisatie van de zeepkistenrace Lekkerkerk een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats 's avonds van 7:30 tot 8:30 in Amersitia te Lekkerkerk. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: RTV.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: Radio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via RTV Krimpenerwaard.

0: te stemmen. Bij verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder. Rond Oudekerk aan Wijssel staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: Regio Info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Woman.

0: Regio Info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgebreid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiest is

0: maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: Radio Info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van Zwembad het Wilgerakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21.

0: zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Beste luisteraars van RTV Krimperwaard. Fijn dat u weer op dit tijdstip hebt afgestemd op deze mooie zender. U hoort weer een uitzending van Rondom de Kerken, die vandaag wordt verzorgd door de remonstrante gemeente uit Schoonhoven. En u hoort de stem van Kees de Lange. En ik maak vandaag gebruik van een overdenking die op 21 juni van dit jaar door Koen Holzapfel, hij is predikant van de remonstranten in Rotterdam. Daar maak ik graag gebruik van. En het gaat over het thema geloof en onderzoek. En ik hoop dat we een aangenaam half uur met elkaar zullen hebben.

De overdenking gaat over geloof en onderzoek. En daar horen uiteraard woorden bij. En in het liedboek van de kerken, daar heb ik een aantal liederen gevonden die met name spreken over het woord. En ik lees er een aantal voor. En sluit de lezingenserie af met een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar allereerst het liedboek der kerken en dan pak ik even het lied 318... waarvan de tekst is geschreven door Jan Willem Schulte Noordhof. Het woord brengt de waarheid teweeg. Het woord brengt de waarheid teweeg.

Het veranderde in de beginnen. Een aarde die woest was en leeg. Tot een lusthof voor ziel en zinnen. Het woord dat de wereld schiep, is het woord dat klonk door de eeuwen. Is het woord dat Abraham riep en Daniel tussen de leeuwen. Het woord dat God was bij God. Tussen mensen een mens werd op aarde. Dat in het armzaligste lot zijn heerlijkheid openbaarde. Het onvergetelijke woord met een hemelse hand geschreven wordt in onze harten gehoord, onze weg, onze waarheid, ons leven. Nou, dat waren de woorden uit lied 318. En dan ga ik door naar lied 330. Daarvan is de tekst door Huub Oosterhuis op papier gezet. Woord dat ruimte schept. Toekomst, wijd, wit land. Waar gerechtigheid als rivieren stroomt. Waar een wijnstok bloeit tegen klippen op. Even is het waar en dan is het weg. Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt. Geef dat ik volhard in uw vergezicht. En dan ga ik naar de liederen 334 en 335. Lied 334. De tekst is van Ad de Keizer. Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar. Is niet te hoog. Jij kunt het volbrengen. En dan lied 335. Hoor het woord. Hoor het woord. Het woord van onze God. Gerechtigheid brengt vrede voort. Gerechtigheid brengt vrede voort. En tot slot van deze lezingenserie de tekst waar ook de overdenking over gaat. Het is een, denk ik, een bekende tekst uit 1 Thessalonicense 5. En dan de versen 21 en 22. Onderzoek alles. Behoud het goede. En vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Tot zover de lezingenserie.

Luisteraars, het programma voor de komende tweede nacht van de zingeving op 2 oktober is rond. Een van de gasten die we die avond ontvangen is Margot Brouwer. Brouwer is gepromoveerd sterrenkundige, vrijzinnig protestants van huizen uit en schreef een boek waarin het thema van vanmorgen centraal staat. Geloof en onderzoek. De titel van haar boek is Sterrenstof zijn wij. Ontzagwekkende inzichten uit de wetenschap die hoop geven. Het is een pittig boek en het bevat het persoonlijke verhaal van Brouwers worsteling met de relatie tussen natuur, wetenschap en zingeving. In de termen van vandaag, tussen geloof en onderzoek. Daarbij spelen de inzichten van de Joods-Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza een belangrijke rol. Spinoza's inzichten hielpen Brouwer om tot een nieuwe, bevredigende verbinding te komen tussen wetenschap en geloof. In dat kader wordt ook het model besproken van de bioloog Stephen Jay Gould. Dat model wil een goed onderscheid aanbrengen tussen geloof en wetenschap. Geloof en onderzoek. En gunt elk van de twee hun eigen domein. Zo kunnen ze vredig en met respect naast elkaar bestaan. Het domein van de wetenschap is het domein van meten en weten. Van empirie en waarneming. En daarbij horen vragen als: uit wat voor stof bestaat het universum? En welke natuurwetten liggen daaraan ten grondslag? Het domein van de godsdienst van geloof houdt zich bezig met vragen rondom de zin van het leven. Ethische vragen. Vragen over goed en kwaad. En de manier waarop we goed met elkaar kunnen samenleven. Samengevat in een paar one-liners: wetenschap bepaalt de leeftijd van rotsen. Godsdienst kan een rots in de branding zijn. Wetenschap onderzoekt bewegingen van hemellichamen. Religie vertelt hoe je naar de hemel kunt gaan. Overigens kan godsdienst daarover geen concrete, wetenschappelijk verifieerbare uitspraken doen. En die pretentie moet ze ook niet hebben. Het gaat hier namelijk over geloof, niet over wetenschap. En omgekeerd kan wetenschap ons niet vertellen wat de zin van het leven is, of hoe we het beste met elkaar kunnen samenleven. Wetenschap gaat over zijn, geloof over zin. Wetenschap gaat over hoe het is. Geloof gaat over hoe het zou moeten zijn. En natuurlijk kun je dit model op allerlei manieren nuanceren. Maar toch helpt het mij om geloof en wetenschap elk hun eigen onderscheiden werkterrein te geven. Een hele stap vooruit ten opzichte van vroeger. Hoe vaak heeft het geloof, geïnstitutionaliseerd in de kerk, wetenschappers niet gehinderd in hun onderzoek? Vraag het aan Copernicus en Galilei. Vraag het aan Darwin. De Bijbel werd letterlijk genomen. En als de Bijbel zei dat de wereld in 6 dagen geschapen was en dat de zon om de aarde draaide, dan was dat zo. Een wetenschapper die op grond van empirische waarnemingen anders beweerde, moest zeer op zijn tellen passen. De gevangenis of zelfs de brandstapel was dichtbij. Tegenwoordig dreigt trouwens nog wel eens het omgekeerde. Omdat het bestaan van God of onze ziel of een leven na de dood niet wetenschappelijk te bewijzen valt, moet er maar niet over gesproken worden volgens een aantal wetenschappers. Ook al ervaren we het goddelijke of de ziel of de geest wel degelijk. Ook dat is natuurlijk niet juist. En het miskent dat wij als mensen niet leven
van wetenschap alleen. Geloof en wetenschap, geloof en onderzoek zijn elk op hun eigen wijze voor ons van betekenis. We zijn als mensen nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en worstelen met de vraag hoe we ons leven zo goed en zinvol mogelijk kunnen leven. Zoals de filosoof Immanuel Kant in navolging van de psalmist al zei: we kijken vol ontzag naar de sterrenhemel hoog boven ons, maar we zoeken ook naar de innerlijke stem van ons geweten. Bij deze twee werelden van geloof en onderzoek, elk met hun eigen onderzoeksveld, horen ook twee verschillende talen, twee wijzen van spreken. De taal van wetenschap spreekt in tabellen en verklaringen, in wetmatigheden en voorlopige conclusies. De taal van kunst, filosofie en ook van geloof is minstens zo rijk, maar veel minder exact. Het is de taal die we spreken. Denk aan Ramses Shaffi als we zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Huub Oosterhuis heeft die twee talen eens prachtig omschreven. Hij spreekt van twee talen in één, van twee niveaus van taalgebruik. Er is een taal van de heldere logica, van objectieve informatie, van wat staat wat er staat. Die taal is bedoeld om de raadselen van het leven te ontraadselen en te vangen in precieze definities. Het is een gesloten taal van ondubbelzinnige antwoorden. Zo zit het en niet anders. Kijk maar eens goed. Ook Oosterhuis erkent dat onze wereld niet zonder die taal kan en dat iedereen die taal wel verstaat en ook spreekt. Zeker in een wereld waar de wetenschappelijke kijk op dingen de boventoon lijkt te voeren. Tegelijk is het niet de enige taal die we willen en kunnen spreken in ons leven. Als we ons hart willen luchten, gebruiken we niet de wetenschappelijke taal. Nee, als we onze diepste angsten of verlangens willen verwoorden, als we spreken van liefde en dood, van schoonheid en troost, van het goddelijk mysterie en onze menselijke verantwoordelijkheid in het leven, dan grijpen we naar die andere taal. Het is een tweede taal, soms diep onder de eerste. Het is de taal van wat eigenlijk niet te zeggen valt en toch gezegd moet worden. Het is de taal niet van het ontraadselen van het geheim, maar van het omspelen van het mysterie. De taal van vervoering, van extase en poëzie, van wat ons ten diepste raakt en inspireert. Het is ook de stamelende taal die we spreken als we proberen te verwoorden wat we geloven. Het is niet de taal van one-liners en scherp geformuleerde dogma's, maar van de woorden die we spreken als we eerst onze handen hebben gevouwen en de stilte hebben gezocht. Luisteraars, het is die tweede taal die we hier in de eerste plaats met elkaar proberen te verstaan en te spreken. Het is de taal die we lezen in Bijbelverhalen en die ook klinkt in onze gebeden en gezangen. Die taal spreekt tot het hart en is zinvol, ook als we Gods bestaan niet wetenschappelijk kunnen bewijzen. Ja, ook als we het scheppingsverhaal uit Genesis niet moeten lezen als een pseudo-wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van de aarde. Het is de taal van een loflied op de schepping, van verwondering over wat allemaal groeit en bloeit op aarde. Het is de taal die spreekt van belangrijkste waarden in het leven en van de ons gegeven opdracht om een navolging van Jezus in vrede met elkaar samen te leven. In deze kerk staat die taal centraal. Maar dat wil niet zeggen dat die andere taal hier volstrekt afwezig is. Nee,
Beide talen mogen hier klinken en mogen zelfs in gesprek gaan met elkaar. En precies dat hoort bij de vrijzinnige, bij de remonstrantse wijze van geloven. De vroegere remonstranten hebben in navolging van Erasmus geprobeerd om geloof en onderzoek bijeen te houden. Ook in het geloof speelt onderzoek een rol, zoals in de wetenschap het geloof ook niet helemaal afwezig is. En precies van die samenhang tussen geloof en onderzoek getuigt het glasmozaïek aan de voorzijde van de Remonstrantse Kerk in Rotterdam. Van de hand van de kunstenaar Fascina. Zie de uitgestrekte afbeelding. Zie buiten het echte kunstwerk. Op het mozaïek kun je, naast de engel die de opengeslagen Bijbel omhoog houdt, in witte banden de woorden geloof en onderzoek lezen. Geloof als bron van ons religieuze leven. Onderzoek als bron van onze menselijke ontwikkeling. En dat alles wordt omringd door een hemelsblauw waarin leliën bloeien. Symbool van zuiverheid en oprechtheid. Zowel in geloof als in onderzoek. Er zullen weinig kerken zijn die geloof en onderzoek op deze wijze op de voorgevel van hun godshuis, hun heilig huis, laten prijken. En dat is ook precies wat we vandaag kunnen laten zien aan de inwoners van Rotterdam. In het kader van het Gebedshuisfestival met de naam Heilige Huisjes kunnen Rotterdammers vandaag kennis maken met het religieus erfgoed van hun stad. Zowel de kerk als de wetenschap kunnen als een heilig huisje worden betiteld. Onze boodschap als remonstranten vandaag is dat je ook heilige huisjes kritisch kunt bevragen en dat de heilige huisjes van geloof en wetenschap respectvol met elkaar in gesprek kunnen gaan. En ze zijn allebei nodig om een volwaardig mens te kunnen zijn. In dit huis willen we, als het gaat om ons geloof, de ogen niet sluiten voor de resultaten van het modern historisch kritisch bijbelonderzoek. En met Paulus zeggen we: onderzoek alle dingen, ook als het gaat om het geloof. Een onderzoekende geest is hier zeer welkom. Maar kijk niet alleen met je verstand, maar ook met je hart. Weet van verwondering, van dankbaarheid en van hoop. Zoals ergens geschreven staat: geloven is niet met je hand op je hart je verstand laten capituleren. Het is wel met je hand op je hart je verstand goed gebruiken. Het gaat in het leven dus niet alleen om of iets feitelijk juist of wetenschappelijk klopt. Margot Brouwer kwam er ook achter tijdens haar sterrenkundig onderzoek. Het gaat er ook om hoe we zinvol met elkaar kunnen leven en om de morele vraag naar wat ethisch goed of verkeerd is. Die ethische vraag moet je steeds opnieuw aan het geloof stellen. Maar ook aan het wetenschappelijk onderzoek en de technologische ontwikkelingen. Moeten we alles willen wat technisch mogelijk is? Mag alles wat kan? Het zit ook verborgen in dat beroemde zinnetje van Paulus. Immers, het onderzoekt alle dingen wordt gevolgd door: behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm zich het ook voordoet. Daarmee verbindt ook Paulus het onderzoek met ethische vragen. En misschien wel het moeilijkste: hij roept ons op om ons eigen leven zo in te richten dat we ons zoveel mogelijk met het goede verbinden en zo weinig mogelijk energie besteden aan wat verkeerd is. Over wat goed en verkeerd is kun je vervolgens weer eindeloos discussiëren, maar dat laat de boodschap van Jezus' leven daarbij als een leidraad zijn. Luisteraars,
De zinvolle en respectvolle verbinding van twee heilige huisjes, van geloof en onderzoek, dat is wat we naast veel meer, een dansvoorstelling bijvoorbeeld, vandaag aan de bezoekers van het Heilige Huisjesfestival laten zien. Gesymboliseerd in dat glasmozaïek van Fascina, aangebracht bij de opening van onze kerk in 1897. Want geloven is niet overal een afdoend antwoord op weten. Het is wel de goede vragen durven stellen en proberen om zelf het antwoord te zijn. Geloven is niet met je hand op je hart je verstand laten capituleren. Het is wel met je hand op je hart je verstand goed gebruiken. Onderzoek dus alle dingen. En behoud niet alleen wat feiten klopt, maar behoud vooral ook wat goed en waardevol is voor Gods schepping, voor onze medemens en voor onszelf. Amen.

Beste luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Deze uitzending werd verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. U hoorde de stem van Kees de Lange. En ik wens u nog een hele fijne zondag toe. Dank u wel.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk

0: regio-info.
1: Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: De Rabo Dikke Bandenraces. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenraces gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

sensation. Pause, it's not in place.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard.

Dat is Dolly Parton en You Are. We hebben hier een hele vreemde naam als artiest. Matisyahu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ja, die namen van tegenwoordig van de artiesten... ja, dat is om het wat moeilijker te maken... voor degene die programma's presenteren, zal ik wel zeggen. Ja, maar het nummer is wel er eentje die er mag zijn. One Day heet dat. MUZIEK

Heel interessant nummer eigenlijk wel. Een oproep om het eindelijk maar eens te laten, al die agressiviteiten in de wereld. Hè? Dus dat, en dat allemaal in DNA. In the Eye of a Storm is dit er ook eentje. En die mag er ook zijn van een hooligan. En dat is Johnny Hooligan en zo. En daar komt hij.

Hey, hij zong het vol passie in The Eye of a Storm. Ja, een echte storm met zo'n oog, weet je wel. Daar is het even helemaal stil. Dus dan krijg je net even de gelegenheid om een nummer te schrijven die dus met die titel het leven ingaat, zonder meer. The Eye of the Storm, dus hier bij RTV Krimpen en Waats. Hier is Bastiaan Ragas. Droom maar verder.

Troma verder, Bastiaan Ragas. Veelzijdig persoon, mooi artiest. En we hoorden hem hier in deze aflevering van DNA. We hebben hier een nummer van Sheryl Crow. Sheryl Crow, samen met Jess Welles. Freedom Blues.

Ja. Ja, typisch Sheryl Crow samen met Jess Welles en zo. En de Freedom Bus was in het rijtje gepast van DNA van vandaag. Douwe Bob.

Ja. Hij besluit dan toch maar om zijn ogen dicht te doen, want zijn ogen zijn moe. Tired Eyes was dat uit het repertoire van Douwe Bob, die het voor de gelegenheid een beetje rustig aan deed. En dat allemaal op RTV Krippenwaard. The Place Called No Way Out. Oh, dat is een mooie naam voor een dorp of een straat, toch?

Als je er eenmaal bent, kom je daar niet meer weg. En zo. Ja, A Place Called No Way Out was dat. We gaan terug in de tijd. We doen dat met een prachtige van Dire Straits.

hij blijft ontzettend mooi. Zeg een monumentje, muzikaal gesproken dan wel te verstaan, van de Dire Straits en uiteraard Romeo en Juliet. Delta Ash is dit. En we hebben het even over The Simple Man. En we gaan hem eens even oproepen. Ja, we gaan hem even oproepen. En zie daar, daar zijn ze. De leden van de band Delta Ash.

0: Ja, heel mooi, heel mooi. De uitgave van Delta S. En dat was wijze praat van een moeder richting de opgroeiende zoon. En zo, ja, en zo gaat dat dan, hè. Ja, absoluut. Wat we hier hebben, dat is een little bit like me. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. We gaan eens even horen hoe dat er dan wel niet moet bijstaan en zo. Ja, ja, op die manier. Het is de formatie Kahoma.
1: You used to leave your shoes there sideways.

A Little Bit Like Me. Ja, dat is toch mooi dat je eigenlijk een overeenkomst hebt. Raakvlak, zo je wilt, met degene die zo net de microfoon ter hand nam en het mooie liedje inzong. Helemaal fraai, helemaal mooi. Fretzel Hart, oh, jawel. Prachtige stem heeft zij, Sia. En zij is vergezeld van Zion Ray.

Fragile Hearts. En dat is een mooi duet tussen die twee. En Sia was dat. En Sia was vergezeld van uiteraard Zion Ray. How do I live? Dat is een goede vraag. Het is er eentje van Leanne Rimes.

Ken. Ze was een van de velen die dit nummer ooit heeft opgenomen. En ze houden wij lief. En we draaiden hem hier zomaar in het rijtje relaxe muziek. En dat is DNA, hier bij RTV Krimpenerwaard. Scarce you can see. Ah ja. Dit zijn de Texas Hollow Records.

sommige littekens zijn inderdaad onzichtbaar. Maar ze zitten en ze zijn er wel. En daar hebben we het dan maar mee te doen, hè? Als het je ook overkomen is. Enzovoort. Goed, we zijn er door. Volgende week is er weer één. Attention, dat is de titel van het laatste werkje wat we laten horen hier bij RTV. Veel plezier nog vandaag en tot volgende week.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van Zwembad het Wilgerakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op donderdag 3 september organiseert de organisatie van de zeepkistenrace Lekkerkerk een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats 's avonds van 7:30 tot 8:30 in Amersitia te Lekkerkerk. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. En het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: info.
1: Het wijkagenten spreekuur. Dag luisteraars, komende woensdag 3 september is het weer zover. De wijkagenten houden spreekuur, ditmaal in de bibliotheek in Bergambacht. Als u wat heeft, u wilt het er even over hebben, u bent van harte welkom vanaf 's morgens 10 uur.

regio-info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio-info.
2: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad Het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags. When the going gets tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Winkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.

Vandaag pakken we niet het vliegtuig, niet de trein, maar de radiogolven. Want we gaan op citytrip in de Benelux. Van de kust in Oostende tot de kroegen van Brabant. Van de Maas in Rotterdam tot de Amstel in Amsterdam. Elke stad heeft wel een artiest die er een lied over schreef. In het Nederlands, in dialect of zelfs in het Engels. We maken tussenstops in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Met telkens een blokje van 3 songs. En we pikken onderweg ook een aantal andere plaatsen mee. Doe die kaart maar weg, wij navigeren op noten. Hier komt-ie, jouw muzikale reis door de Lage Landen. We begonnen aan zee met de warmste stem van Vlaanderen, Louis Neefs. Dit nummer stond op de plaat die hij in 1980 maakte. Hetzelfde jaar waarin hij op kerstdag om het leven kwam bij een verkeersongeval in Lier. Zijn liedjes werden na zijn dood pas echt populair. En aan het strand van Oostende hoort tot dat ontroerende, laat nagelaten oeuvre.

Van Oostende gaan we naar de Scheldestad. De Strangers openen het blok met Antwerpen. Hun ode aan de stad is dan ook onvervalst plat Antwerps. Eva de Rovere, geboren in het nabijgelegen Lier, zingt haar eigen, meer ingetogen Antwerpen, vol met de sfeer van haar geboortestreek. We sluiten af waar we begonnen. Louis Neefs bezingt in de lichtjes van de Schelde de rivier die door zijn geboortestreek stroomt. In diezelfde warme stem als bij Oostende. Drie totaal verschillende invalshoeken op één stad. Van dialecthumor tot kleinkunst en tot slager.

huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik weer thuis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voor

Guus Meeuwis mag dan geboren zijn in het Brabantse Mariahout. Tilburg is voor hem allesbehalve een vreemde stad. Hij studeerde rechten voordat hij met Het is een Nacht doorbrak. Die studententijd in Tilburg zit dan ook in het DNA van dit nummer. Meeuwis is uitgegroeid tot de stem van Brabant.

De Britse band The Beautiful South scoorde in 1996 een top 5 hit in de UK met Rotterdam or Anywhere. En zanger Paul Heaton schreef de tekst letterlijk zittend in een onvriendelijk café aan de lijnbaan, nadat het personeel hem duidelijk liever kwijt dan rijk was.

0: De tekentovenaar sluit het rijtje met zijn liedje over Rotterdam. Een vrolijke ode aan de Maastad. Van Britse buitenstaander tot geboren Rotterdammer. Drie totaal verschillende blikken op de havenstad.
1: In Rotterdam, aan de Maas, waar de skyline zingt. Waar de Erasmusbrug als een sierlijke boog omhoog springt. Stad van contrast, van oud naar nieuw.

0: Made in Holland.
1: Benny Nijman werd zelf in Maastricht geboren, dus deze ode aan Maastricht komt recht uit het hart. Voordat hij in 1980 doorbrak met ik weet niet hoe, volgde hij een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Maar zijn Limburgse roots bleef hij altijd trouw. Een eerbetoon aan zijn geboortestad, gezongen door een van Maastrichts bekendste zonen.

De Amerikaanse singer-songwriter Marie Gauthier heeft een bijzondere band met Amsterdam. Haar eerste platencontract liep via een Nederlands label. Ze toert er nog steeds regelmatig en schreef een groot deel van haar bekendste song, Mercy Now, in haar favoriete Amsterdamse hotel. Haar nummer, Amsterdam, ontstond zelfs na een geannuleerde vlucht, waardoor ze onverwachts 3 extra dagen in de stad vastzat. Agda en de Munnik, het kleinkunstduo dat in Amsterdam elkaar leren kennen op de Kleinkunstacademie, bezingt in de stad Amsterdam, de stad waar hun hele carrière begon. Danny Mac, afkomstig uit Vancouver, sluit af met een knipoog naar Old Amsterdam. 3 liedjes, 3 continenten aan perspectief, 1 stad.

We eindigen onze citytrip in Utrecht. En dat begint met Herman Berkien, een Utrecht mistadje. Plebs zingt daarna over Zat ik maar op Hoog Catharijne, een knipoog naar het bekende winkelcentrum. Flo sluit het blok stralend af met Welkom in Utrecht, een echte binnenkomer voor wie de Domstad voor het eerst bezoekt. Van dialect via een winkelcentrum tot een warm welkom. Utrecht van alle kanten belicht.

We reisden van het strand van Oostende naar Antwerpen, staken over naar Rotterdam, gingen verder naar Amsterdam en Utrecht. En we maakten een aantal tussenstops in verschillende steden. Fijn dat je met ons mee reisde in deze aflevering. Volgende week weer een nieuw item en hopelijk stem je dan weer af op dit programma.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippernoord om na het uurtje Triple Play Verkees aan tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden in een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1967 met Brenda Holloway en You Made Me So Very Happy.

0: ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Net als elke week krijg ik ook deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons By the Time I Get to Phoenix. Een nummer van de langspeler Cycles uit 1968.

0: U luistert naar de vroege zondagavondshow bij RTW en Kippenemaart. We hebben zojuist geluisterd naar het orkest van Nelson Riddle met Heaven Can Wait.
1: Yeah, like all the time I'm listening.
2: The station that swings.
1: The station really swings me.
2: The swinginest sounds in music.
1: Ooh, swinginest, ringingest.
2: It's the station that swings.

En van Sam Cooke met Bring It Home To Me gaan we naar de Franstalige nummer van vanavond. En dat is deze week van Jacques Brel met La Chanson des Vieux Anons.

U heeft achter de volgens geluisterd naar Brenda Lee met On the Sunny Side of the Street en het Nederlandstalig nummer van vanavond. Dat was deze week van de Sunstreams met Daar bij de waterkant. En het was uit 1995.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Zondagavond, even na de klok van 7 uur. De hoogste tijd voor een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Ik had vandaag een goed gesprek. Ik weet niet hoe je heet, maar wel dat het bijzonder was. En dat het me iets deed. Ik had vandaag een goed gesprek. Je luisterde naar mij. En ook al sprak je zelf niet veel, je hoorde wat ik zei. Ik had vandaag een goed gesprek. We kenden elkaar niet. Toch deelde ik met jou mijn pijn, mijn angsten en verdriet. Ik had vandaag een goed gesprek.

Hou niet krampachtig vast aan wat je wenst en hoopt. Laat los en heb vertrouwen in hoe je leven loopt. Want als je in liefde leeft en vertrouwt op eigen kracht, komen dingen op je pad nog beter dan je dacht.

was de wereld maar poëzie. Dan gingen woorden open. Werden conflicten gerijmd. Het stilzwijgen doorbroken. Was de wereld maar vol versen. Klanken en melodie. Met elke keer een mooi refrein. En completten in het verschiet. Was de wereld maar zo uitgelezen. Zo stijlvol en in evenwicht. Zo verbindend en zo zinvol. Net als een gedicht.

Bang om te falen. Bang om je gevoelens en gedachten te vertalen. Het onbekende, wat niet is geleerd. Het praten over wat je bezeert. Angst om hier doorheen te gaan. Bang omdat je misschien alleen komt te staan. Maar als je het niet probeert, wordt er ook nooit iets geleerd. Juist door die stap te maken, zonder jezelf en anderen te raken, is er vaak respect en voldoening. En hopelijk daarna met jouw angst een verzoening.

Ik hou van vergezichten. In de verte turen. Naar het water. Over de akkers. Even weg. Tussen die muren. Vandaag was alles wazig. Mijn wereld was maar klein. Niet in de verte turen. Gewoon bij mezelf zijn. Realiteit is soms ver te zoeken. Maar soms is het zo dichtbij. Ik keek altijd heel ver weg. Maar de oplossing zit in mij. Ik zag alles wat ik moest zien. Maar meer was er niet nodig. Ik hoorde vogels, de natuur. Verder was alles overbodig. Mijn eigen kleine wereld wordt groter als de mist verdwijnt. Ik heb rust gevonden in mijn hoofd en in mijn hart de zon weer schijnt.

alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Soms droom je vol verlangen. Slaat je hart zomaar op hol. Ben je erg emotioneel? Schiet je heel snel vol. Alsof je zoekend naar balans. Lopend met je ogen dicht. Gewoon geen stapje verder komt. Je bent het kwijt, dat evenwicht. Dan is het tijd om rust te nemen. Een stapje terug te doen, om verder te komen. Probeer jezelf maar te ontspannen. Laat ze maar komen, al je dromen. Want dromen is verwachten. Verwachting doet beleven. Beleven is een mogelijkheid. Jezelf een kans te geven.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Fijne avond, voor straks slaap lekker. Tot de volgende keer.

0: Forest.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey Jan, wakker worden!
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké. Okay.
6: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Dit is RTV Krimpenerwaard met het programma UZ de Glorie. Vanavond anders dan anders. We gaan vanaf nu constant muziek draaien, 2 uur lang. Hele mooie christelijke muziek, want dat bent u van ons gewend. Mijn naam is Rinus van Buren en achter de knoppen en de schuiven zit Johan van Oudenne. Ik wens u veel luisterplezier en ook dat u bemoedigd zal worden. Want daar draaien we ook voor, om u te bemoedigen. En om tot eer van God muziek te draaien. Veel luisterplezier.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: autistische stoornis is niet iets wat je zomaar geneest. Maar je kunt wel heel goed observeren en kinderen leren kennen. Maar er zit ook een heel stuk vertrouwen in. Samen zingen is intiem ook. En daarin stappen zetten, hoe klein ze ook zijn soms. Mm-hmm. Ik denk dat dat muziek mij daarvoor uitgekozen heeft, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het wekelijkse zondagavondprogramma waarin ik telkens een nieuwe gast ontvang om te praten over de meest memorabele momenten uit zijn of haar leven en werk. Ja, en vanavond is dat weer eens iemand uit de muziekindustrie. Iemand die u misschien eens op het podium zag staan als min of meer vaste gitarist van singer-songwriter Gerard van Maasakkers. Maar die daarnaast nog zoveel doet dat we er de komende 2 uur wel mee zullen kunnen vullen. Een aflevering met zoals gebruikelijk een goed gesprek, maar daarnaast vooral deze keer dus veel muziek. Harry Hendricks, een warm welkom in Het Moment.
0: Goedenavond, dankjewel.
1: Harry, wat voor labeltjes kunnen we allemaal op jouw leven en werk plakken? Dat van gitarist, dat zit er al op. Maar wat doe je nog meer? Even voor een eerste indruk alvast. Om te beginnen, ik vergat te vermelden dat jij ook een heel verdienstelijk singer-songwriter bent. Maar maak jij het lijstje maar even af.
0: Ik heb, toen ik mijn website bouwde, heb ik op een gegeven moment allerlei dingen bedacht van oké, waar kunnen mensen mij voor bellen? Ja, daar zit een stuk onderwijs in. Dus ik train onderwijspersoneel. Ik geef ook lessen. Dus ik ben ook een lesboer, om het zo maar te zeggen. Ik schrijf ook liedjes voor anderen. Dus er zit ook een soort componistenrol in. En als muzikaal leider ben ik alweer een aantal jaren bezig bij een theatergezelschap. Dus dat is ook weer een nieuwe poot voor mij. Althans, destijds een nieuwe poot. En die ik nu al een aantal jaren doe. Vanuit daar komen ook weer hele leuke nieuwe vragen weer op mijn kant op.
1: Ja,
0: dus het lijstje blijft groeien, zullen we maar zeggen.
1: Een muzikaal duizend dingen doekje, als ik het samen mag vatten.
0: Dat is niet gek.
1: Oké, Harry, ik begin even bij het prille begin. Hè? Bij de kleine Harry. Wie is je vader en wie is je moeder?
0: Als je in Bokstel mijn naam laat vallen en mensen zijn boven een bepaalde leeftijd, dan zeggen ze in het Bokstels, ben ik er eentje van Piet. Mijn vader was een kleine man, was niet zo'n grote man, maar had wel zijn eigen politieke partij. En was jarenlang ook wethouder in het Bokstelse.
1: Zijn eigen politieke partij?
0: Ja, de werknemerslijst. Het schurkte wel tegen het CDA aan, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Had wel een enorm groot sociaal hart. Zorgde ook enorm voor de gastarbeiders die destijds uit Antillen ook, maar ook Spanje, Turkije, Marokko. Mijn vader werd al snel een soort papa Piet. En er stond bij ons thuis voor de voordeur een hele rij mensen die rond etenstijd het nodig vonden om mijn vader om raad te komen vragen.
1: Ja,
0: en dan liet hij zijn eten gewoon staan.
1: Nooit klaar eigenlijk?
0: Nee, die was altijd daarmee bezig.
1: Lijkt een beetje op muzikantenleven, maar daar komen we nog.
0: Maar die kwam met zijn ouders uit het Limburgse Meijel. Met de honing. Mijn opa en oma, die werden allebei 100. Dus iets met honing. Ik denk dat hielp. Maar goed, de generatie van mijn vader, die hebben allemaal 50 jaar Caballero zonder filter gerookt. Dus die is maar 74 geworden. En mijn moeder komt wel uit het Bokstelse en was de dochter van de koster van de Petruskerk. Allebei uit het nest van 9 en het nest van 10. Dus ik heb een grote familie gehad met veel, aan mijn moeders kant vooral, veel muziek ook. Ik was de jongste. Ik ben echt 5 jaar later na 3 boven mij gekomen. Dus dan heb je toch een soort jongste.
1: Dat heeft voor- en nadelen, hè?
0: Voor- en nadelen, ja, zeker weten, allebei. En het was een fijn nest. En we deden veel met onze familie, maar ook met de neven en de nichten. Ik heb daar mijn sport gehad en mijn middelbare school. En,
1: voor we daarover praten, op wie lijk je nou het meeste? Je vader of je moeder?
0: Als ik zo met mijn handen zo ga zitten, zeggen ze wel eens, je hebt wel wat van je vader weg. Maar ik denk dat de meeste trekken wel uit de moedersfamilie.
1: En wat voor trekken zijn dat dan?
0: Daar zit dan muzikaliteit natuurlijk.
1: Was je moeder muzikaal?
0: Ja, die was muzikaal. Maar als die iets meer kans had gekregen. Ja. Die heeft altijd op het koor gezeten. En die kon tweede stem zingen. En die kon op de piano, speelde ze altijd 2 stukjes. De Vuurrelease en de Blauwe Donau.
1: Ja, ja.
0: Daar konden ze dan stukjes van en dan stopte dat altijd ergens. En, maar eigenlijk daar heb ik wel eens gedacht van, goh, als jij nou toch iets meer tijd daarvoor gehad zou hebben in een andere tijd, dan
1: een andere tijd.
0: Want ze was echt wel muzikaal.
1: Maar ook huisvrouw neem ik aan en dan had je je handen vol, hè?
0: Ja, precies dat. Maar in ieder geval de muzikaliteit en er zit ook wel wat humor aan die kant. En wel een wat lichte persoonlijkheid kunnen zijn.

0: Ja, een moeder die Vuur Elise speelde. Ik praat vanavond met muzikale duizendpoot Harry Hendricks. De jongste uit een gezin van veel kinderen. Ja, Harry, daar zie je het boven jou allemaal gebeuren, hè?
1: Toen zij naar de middelbare school gingen, ging ik naar de basisschool zo'n beetje. En toen ik naar de middelbare school ging, toen waren zij al bezig met de uitzet. En met Tupperware-parties.
0: Dat zijn gapende gaten, hè?
1: En ja, dus die zaten altijd net een fase, of een andere fase. En ze hebben het ook op hun manier gedaan. En ik heb het ook duidelijk op mijn manier gedaan.
0: Ja. Ja. Nou, jij bent muzikant geworden. Je noemt jezelf inmiddels een zelfstandige professional in muziek. In de breedste zin van het woord. Eerst wil ik even graag van je weten, was jij thuis nou de enige met die aanleg, ambitie en aanpak voor muziek?
1: Goeie vraag, want hoe komt muziek tot je, zeg maar? Ja, wij hadden een piano en een muzikale moeder. Ik ging wel op blokfluitles, de meeste mensen vroeger deden. Het een beetje met tegenzin, want noten lezen vond ik helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: Mijn moeder zong dan de liedjes voor en dan speelde ik ze na. We hadden een schilder, die was 2,10 meter, die man. Die liep door de woonkamer.
0: Had geen ladder nodig.
1: Die had geen ladder nodig. Oh ja. En die hoorde mij spelen. En die heeft me een keer een dubbelzijdige mondharmonica

0: Ze lieten mij maar een beetje gewoon lekker varen. Gewoon de kant op die ik wilde. En dat, dat is van de ene kant natuurlijk prachtig.
1: Hoe lang duurde het nou voor je op de gitaar wat kon?
0: Dat ging toch best snel, want ik weet nog wel dat er een soort kamp was aan het einde van de basisschool. En dat ik en iedereen was een beste in iets.
1: Oh ja.
0: En ik was dan natuurlijk de enige trouwens ook, maar meteen dan ook de beste gitarist.
1: Dus je begon met begeleiden, neem ik aan. Van
0: ja, maar ik zong ook wel al liedjes. En toen heb ik meegedaan met een kinderenvakantiewerk, zoals dat dan heette. Een talentenjacht. En toen had ik met het liedje Het Land van Maas en Waal had ik gewonnen. En het jaar daarop mocht ik nog een keer meedoen met twee vriendjes die dan op een drums en op nog een gitaar. Met een mondharmonica om mijn nek.
1: Dan wordt het al wat, hè?
0: Ja, het was helemaal wat. En toen wonnen we weer. Was hartstikke leuk.

0: Dus het ging eigenlijk al wel vrij snel heel leuk. Ja, dan dingen die gaan heel snel al richting heel veel muziek.
1: Vanaf welke leeftijd? Misschien heb je het al gezegd, hoor, dan heb ik het niet goed gehoord. Maar van welke leeftijd ben je nou inderdaad bewust van muzikale aanleg? Of drang, moet je eigenlijk zeggen.
0: Nou, mijn ouders en mijn broers en mijn zus die zeggen misschien wel van al vanaf mijn derde, omdat ik altijd op die piano aan het klooien was.
1: Ja.
0: Die piano was op een gegeven moment ook een keer weg.
1: Oh.
0: Toen kwam er wel een keer een orgeltje terug. Dat ging dan ook wel weer op. En de gitaar die kwam natuurlijk. Maar ik denk dat ik echt wel gegrepen ben toen ik die vriend en mijn broer bezig hoorde. Denk ik, oké, dit vind ik...

0: Ik heb in het moment een aantal gitaristen gehad, intussen als gast. En ik vraag ze altijd maar weer van, waarom kies je dan voor een gitaar?
1: Wat ik van een gitaar altijd heel tof vind. Jij speelt toetsen ook, hè?
0: Mm-hmm.
1: En gitaar ook?
0: Mm-hmm.
1: Ja, precies. Een gitaar is bij jou.
0: Dat is waar.
1: Die omarm je letterlijk, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, B.B. King noemt hem niet voor niks Lucille.
0: Ja, ja.
1: Je voelt letterlijk het ding tegen je lijf aan. Dus mm-hmm. Die klank is gewoon heel dichtbij. Het is mobiel, je kunt het meenemen. Dat vond ik ook een heel groot voordeel. Maar ik denk dat ik die klank gewoon meteen... Ik speel ook nog steeds heel veel op een nylonsnarige gitaar. Ook steel en elektrisch natuurlijk, maar echt de nylonsnarige Spaanse gitaar. Ik heb ook een Godin-gitaar, die is dan versterkt.
0: Nou, nylonsnaren geven meer expressiemogelijkheden, hè? Je kunt er net iets net lekker erop duwen en net lekker er.
1: Ik vind hem fijn.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het dan is.

0: Kamer in mijn hoofd was dat van Harry Hendricks, mijn gast van vanavond in Het Moment. Ja, een klein stukje. We keken als het ware alvast stiekem even om de hoek. Want er komt nog veel meer van deze muzikale meneer. En dat rijmt ook nog.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Wow.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor Het Moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.
3: Hey, ik heb een kleindochter die heeft de muzikale genen van opa, denk ik. Tot een jaar of zes zat ze aan elk instrument wat ze hier in de studio maar te pakken kon krijgen. En dat waren er nogal wat. Ik heb uiteraard geprobeerd om haar daarin te stimuleren. Mm-hmm. Maar moest wel ervaren dat zij niet zo veel zin had om gestimuleerd te worden. He, de kinderen zijn erg eigenwijs op dat punt. En ja, daarmee eigenlijk aan het punt dat jij wel herkent misschien. Trotse ouders en grootouders die high hopes hebben van de muzikale ambitie van hun kinderen en kleinkinderen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ze zich op dat punt heel graag rijk rekenen.
4: Mooi dat je dat zegt. Mag ik er even op reageren?
3: Ja, natuurlijk.
4: Mijn zoon die speelt, of ze hebben allebei mijn kinderen, ik heb er twee, hebben allebei van de zevende tot de elfde of twaalfde pianoles gehad. En ik heb altijd met hun gezongen en muziek gemaakt, noem maar op. Nou, op een gegeven moment komt de middelbare school.
3: Over.
4: Einde oefening. Ja. En ze hielden wel van muziek en die zaten te tekenen en die zongen alle thema's met Aero Jazz mee. Dus het zat wel in hun systeem, denk ik. Dus ik denk dat dat toch die paplepel is. Maar bij mijn zoon is het pianospelen heel erg terug. Gekomen, dus die is weer les gaan nemen.
3: Kijk,
4: die speelt jazz en die speelt allemaal prachtige dingen die hij leuk vindt voor de hobby.
3: Ja, ja.
4: Hij hoeft ook zeker niet, maar ik sprak hem van de week nog en ik zei van, ik was wel eens bang dat ik ofwel te veel erin gestopt had, drang of dwang van
3: stimulans.
4: Mij, of juist te weinig.
3: Ja, ja.
4: Want had ik niet meer moeten doen.
3: En wat vond hij?
4: Hij zei nee, niks van beide, want het is toch iets wat je zelf moet
3: dat is het, hè?
4: Moet grijpen.
3: Ja,
4: ja, dat gaat een klik, er gaat een ding om in je hoofd.
3: Ik heb een buurman hier en die heeft ook een kleindochter. En op een gegeven moment toen belde hij aan en zegt, jij speelt toch een beetje gitaar? Zo, ja. Hij zegt, ik heb een kleindochter en die wil graag gitaar leren spelen. Ik zeg, oké, stuur ze maar een keer langs.
4: Mm-hmm.
3: Nou, en dan gaat ze daar zitten en je doet de drie akkoorden voor, hè, waarmee ze dan al heel veel liedjes kan zingen.
4: Ja.
3: En je zingt wat voor en maakt een videootje van hoe de vingerzetting is en dan wat de andere hand doet. En ze zegt, nou, ga maar proberen. Ja, maar één liedje. Ik zeg, ja, maar als je dit één liedje kan, dan kan je er ineens 3000.
4: Mm-hmm.
3: Want met drie akkoorden kom je de wereld rond. Bij wijze van spreken.
4: Ja, ja.
3: Ze ging wat aarzelend weg. En ik denk, daar hoor ik nooit meer wat van. Toen kreeg ik nog één telefoontje van haar. Kunt u ook een videootje maken van wat de rechterhand doet?
4: Ja,
3: dus ik heb een aantal, dat was op
4: slagjes,
3: ja, slagjes voorgedaan. Ja. Diverse ritmes en zo. En daarna niks meer gehoord. Dus ik sprak de buurman na verloop van tijd. Ik zeg, hoe? Hij zei, nee, dat is, ze zag wat er allemaal voor moest gebeuren. En nee.
4: Oké.
3: Dus dan is dat toch wel jammer.
4: Ja, nou, ik vraag wel eens aan als iemand, want ik krijg zelf wel eens zo'n dit soort vragen natuurlijk, dat mensen denken van, oh, hè, want ik heb wel eens wat les gegeven thuis. Dan kwam er wel eens een kind die, of een ouder die belde dan op van, goh, ja, onze D&D, die wil graag, ik zeg, wat wil die? Ik zeg, wil die echt gitaarleren spelen of wil die beroemd worden?
3: Precies.
4: Ja, het vraagt wel een commitment en een 10.000 uur verhaal.
3: Ik denk dat je de koorts moet hebben.
4: Ja, nee, maar je moet dat dus echt willen.
3: Ja.
4: En je moet er ook de moeite voor willen doen. En ik maak wel eens de grap als mensen vragen van, wat voor werk doe jij? En zeg van, nou, als ik alle uren die ik in dat stuk houd met snaren vandaag terugbetaald zou krijgen in het minimum jeugdloon.
3: Hoef je niks meer te doen.
4: Nee. Hoef ik nooit meer te werken,
3: nee.
4: Want ik heb er zoveel tijd in zitten. En zoveel lol ook en liefde, dat dat vanzelf ging. Dus ik heb dat nooit als werk ervaren.

0: My Guitar was dat, van de one and only James Taylor. Ja, die weet intussen wel wat gitaarspelen is, maar als je zover wilt komen, dan moet je daar toch wel wat voor doen, Harry.
1: Er zit wel één dingetje tussen misschien, want er zijn ook mensen die heel graag muziek maken, maar die willen daar geen werk in hebben. Dus die hebben daar de hobby in en die stoppen daar tijd in en geld in en nog meer geld en mooie spullen. En die zijn ook zielsgelukkig.
0: In de hobby-sfeer dus, hè?
1: Er zijn zelfs mensen die willen helemaal niet optreden, want die krijgen daar alleen al
0: koorts van.
1: Al buikpijn van, ja. Dus nee, maar dan zit er dus niet zozeer een bedrijfsvoering achter.
0: Nee, het ging niet om de bedrijfsvoering, maar het ging meer wel als je wilt slagen in het algemeen, in wat je ook doet. Hè, dan zijn dat...
1: Maar er is ook een aanpak voor nodig.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: helemaal mee eens.
0: Ja. Nou, op je 11e zou je een gitaar krijgen van Jos de Wilde. Die ken ik als een fervent bluesgitarist. Maar hij zou jou notabene lesgeven in klassiek gitaarspelen. Opmerkelijke combinatie, want ja, laat wel wezen, bij klassiek liggen de nootjes over het algemeen vast. Bij jazz en blues is het omgekeerde het geval. Ja, wat voor man was Jos de Wilde en wat leerde je van hem?
1: Jij kent hem? Wild Man Blues Band.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, Jos die gaf les en ik wilde graag les. En bij klikte wel. Was altijd heel leuk. Ik wilde echt wel gewoon goed gitaar leren spelen. Mm-hmm. Dus ik ben ook wel echt... Hij was er ook heel serieus in, hoor. Want hij gaf ook echt wel goede klassieke les. Ja. Maar als hij de kans kreeg...
0: Dan ging hij los.
1: Dan gingen we ook even samen lekker even aan het eind van de les nog even wat jammen. Dat was altijd heel leuk. Hij heeft me echt wel de goede beginselen bijgebracht. Want ik merk dat de klassieke onderkant aan mijn techniek, zeg maar, die heeft me wel heel veel zinnigheid geboden in het spelen. En gemak en trefzekerheid en klankmakerij en dat soort woorden. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.

0: Friend was dat van de Wildman Blues Band van gitarist Jos de Wilde. Hij was gitaarleraar van Harry Hendrix, mijn gast van vanavond. Harry, ik kan aardig meekomen op een aantal instrumenten, maar ik heb nooit echt les gehad. Lees ook geen noten bijvoorbeeld. Nou, dan weet ik dat er een heleboel beroemde gitaristen zijn, die hebben dat ook niet. En die zijn toch heel leuk terechtgekomen. Maar op een zeker moment, dan loop je toch tegen een glazen plafond aan, of niet?
1: Op een instrument à vue alles kunnen spelen wat er op de noten staat, is een skill.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is super fijn als je dat kan. Op gitaar kan je de noot E op vier plekken pakken. Mm-hmm. Wat het à vue lezen soms wat moeilijker maakt, zeg maar. Dus ik ben geen watervlugge die dat allemaal doet. Maar de muzikale theorie in je hoofd hebben en snappen wat daar gebeurt, met een stemvork vanuit die A 200 liedjes moesten kunnen zingen. Mm-hmm. In de goede toonsoort. Mm-hmm. Maar ook op do, re, mi.
0: Ja.
1: En dat was voor mij een hele goede leerschool. Daar zou ik iedereen aanraden van, zorg dat je kunt solmiseren, zo heet dat dan. Hè?
0: De structuur, hè?
1: Het is voor mij logisch. En dan hoor ik iets en denk, oh, dus dit. En dan kan je het spelen, maar ik kan het ook snappen.
0: Naast je gitaarles, Harry, ging jij in allerlei bandjes spelen. Kilometers maken op het podium. Ja, wat voor bandjes waren dat en naar wat voor een muzieksoort ging je voorkeur uit?
1: Ik ben wel altijd een soort allesvreter geweest, denk ik.
0: Ah.
1: Rond mijn 17e of zo hadden we een leuk bandje. Wij speelden funk.
0: Ah, ja.
1: Dat was toen helemaal de bom met een bassist die met zijn duim natuurlijk losging. Maar het was een heel leuk bandje. En we hadden ook echt wel op leuke feesten en schoolfeesten en zo speelden. Dus dat was hartstikke fijn. Maar het moest allemaal uit het hoofd spelen. Dus die kilometers qua liedjes kennen en kunnen, dat hielp wel natuurlijk.
0: Ja.
1: In allerlei toonsoorten. En dan speelde er weer een trompet mee.
0: Ja.
1: En dan moest het zus en dan moest het zo. En die band die kon ook jaren 20 jazz spelen op een gegeven moment.
0: Maar je doet ook dingen op als discipline en ervaring met het publiek.
1: Hè? Ja,
0: van
1: dat
0: aanvoelen van wat een zaal wil en of ze het leuk of niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Rond je 18e zou je toelatingsexamen doen voor het Tilburgs Conservatorium. En je zou gitaar, lichte muziek gaan leren van Peter Mingaerts. 1, 2, 3, 4.
1: Vond toen persoonlijk dat ze al een beetje in hetzelfde fuikje werden geduwd. Het was allemaal een beetje jazz en bebop.
0: Dat is ook wel heel specifiek dan weer.
1: Voor mij was het te specifiek. Dus na 2 jaar ben ik daarmee opgehouden.
0: Wat heeft die conservatoriumperiode nou opgeleverd voor jou?
1: Nou, ik leerde in ieder geval de wereld kennen van de professionele muziek. Ik heb hele fijne mensen leren kennen. Maar ik zag mezelf ook niet als docent gitaar. Ik wil eigenlijk muziek op een andere manier of een bredere manier kunnen inzetten. En toen ben ik wel gaan zoeken van, ja, maar welke studie wordt dat dan? Toen werd het een soort combinatie cultureel werk, maatschappelijk werk, sociale academie.
0: En waarom werd het dat?
1: Omdat ik daar wel ook een soort noodzaak zag. Ik wilde ook wel iets belangrijks doen. Dus misschien dat die sociale kant van mij, mijn vader daar toch wel en mijn moeder, daar toch wel een klein handje in heeft gehad. En toen vond ik als werkgebied de psychiatrie toch wel het meest boeiend. En toen heb ik in de psychiatrische deeltijdbehandeling jaar of 10 gewerkt. Ik vond het wel super boeiend om met groepen te werken, met mensen te werken, met mensen met een krasje of mensen met een probleem of mensen met pech in het leven. Dat gaf me ook wel zin.
0: Dan is muziek al gauw te smal.
1: Ja, maar dat andere, dat gaf me wel heel veel nieuwe kennis en werken met groepen. En met,
0: vertel daar eens wat over. Hoe moeten we dat voorstellen?
1: Stages, dat ging. Dan zat ik op een opnameafdeling in koude water in Rosmalen.
0: Uh-huh.
1: Op een opnameafdeling waar het er soms echt helemaal echt gek werden van de drukte en de spanningen en zo. En dan pakte ik een Spaans gitaartje en dan ging ik wat zitten.
0: Wat waren dat voor mensen?
1: Mensen met allerlei psychische nood en psychiatrische ziektebeelden.
0: Mm.
1: Die opgenomen waren in verschillende settings. Dus dat kon helemaal gesloten zijn of half gesloten. En die hadden ook overdag therapieën en dagbesteding en allerlei dingen. Daar werkte ik in de activiteitenkant, zeg maar. En toen ik klaar was met die studie, toen had ik meteen eigenlijk een baan bij psychiatrisch ziekenhuis in de grote rivieren in Gorinchem. En toen kwam ik op de deeltijdbehandeling terecht. Daar hebben we zulke mooie groepen gehad. Ja, er gebeurde echt van alles. Het was super leerzaam. Het was gewoon levenslessen waar je gewoon bij was.
0: Was die hele muzikale ervaring die je had opgedaan, was dat nou niet een prachtig handvat om die mensen te bereiken en het gevoel?
1: Absoluut. Ja. Dus toen kwam het weer terug. En toen voelde ik weer van waarom ik die muziek ook weer nodig had. When fate takes over.
0: Takes over you. Dus dankbaar werk, denk ik ook. Omdat ja. Of als je muziek maakt, je staat op een podium waar dan ook. Dan is dat op dat moment voor het publiek ter plekke. En daarna ga je koffie drinken of een biertje en is het voorbij.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk iets wat je elke dag opnieuw meemaakt.
1: Ja.
0: En je elke dag opnieuw voor andere uitdagingen stelt.
1: Ja, en ik denk dat ik daar, dat muziek mij daarvoor uitgekozen heeft, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat ik dat moet doen.
0: Nou, met autistische kinderen. Mijn zoon is autist, dus ik weet er een beetje van.
1: Oh, ja.
0: En ik ken nogal wat mensen die dat zijn. Nou, is autisme is een heel breed vlak. Hè.
1: Ja, dat is een spectrum, niet, hè?
0: Ja, daarom. Maar dan moet het allemaal volgens de regeltjes. Hè. Het moet zo en het kan niet anders. En vooral geen onverwachte dingen, want dan klopt het niet meer. Hoe vond je dat om daarop in te breken? Want dat doe je eigenlijk dan toch?
1: Een klein beetje. Muziek is natuurlijk wiskunde, muziek is ook structuur. Iets wat je kunt verwachten,
0: ja.
1: Maar je kunt binnen muziek natuurlijk ook improviseren. En ook onverwachte wendingen maken. En spanning en ontspanning, dat is voortdurend met elkaar gaande, breder toe te gaan passen.
0: Kon je daar ook stappen maken met die jongens, meisjes?
1: Vooral in een beetje losser worden in het leven, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We waren soms, vonden we dat we de omgeving aan het behandelen waren in plaats van het kind. En als de omgeving klopte, dan was het voor het kind goed.
0: En hoe gaat het dan? Want het is in die zin wat onorthodox. Natuurlijk, dat je vanuit die achtergrond dit doet. Je had ook collega's, neem ik aan. Hoe gaat dat daarmee? Ik bedoel, herkennen die dat? Of accepteren die dat? Of zeggen ze, nou ja, zo zou ik het nooit doen. Hoe ging dat?
1: Wat we een beetje met elkaar vonden, een autistische stoornis is niet iets wat je zomaar geneest. Maar je kunt wel op een heel ander vlak heel goed observeren en kinderen leren kennen. Maar er zit ook een heel stuk vertrouwen in. Samen zingen is intiem ook. En daarin stappen zetten, hoe klein ze ook zijn soms.

0: gewoon perfect.
1: Kan je ook iets over resultaten zeggen? Nou, die kinderen zijn dan een bepaalde periode onder behandeling, zeg maar even. Van jou in dit geval. Wat heb je daar zien ontstaan?
2: Eigenwaarde is natuurlijk een heel groot goed. Nou, als je daar al een heel stuk aan kunt bijdragen. Er zaten ook wel kinderen bij die echt wel skills hadden, ook op muzikaal vlak. Die echt, omdat ze ook zo goed specifiek konden kijken en nadoen, zeg maar.
1: Ze kunnen ook heel geconcentreerd zijn, hè?
2: Ja.
1: Dat
2: ja.
1: is het.
2: Ja, maar er zaten erbij die prachtige dingen konden. Mm-hmm. Alleen wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten, zeg maar. Dus ja. je kunt ze dan richting geven. Ik denk dat dat een soort behandeling is. Want wat we ook merkten als de jongeren daar, als ze naar een andere woonvorm gingen, dan moesten we ook weer zorgen dat datgene wat wij opgebouwd hadden, dus die hele omgeving, die was eigenlijk bijna mee om ervoor te zorgen dat het voor die kinderen op de nieuwe plek ook weer...
1: Lukte dat dan ook?
2: Moeilijk soms.
1: Ja.
2: Was een andere setting, of een kleiner huis, of veel meer vrijheden. Of,
1: met alle onzekerheden van die natuurlijk ook.
2: Ja. En dat geldt natuurlijk voor al onze kinderen die het huis uitgaan, op kamers gaan. Het is allemaal leren en op je bek gaan. En.
1: Je had het over mensenkennis, hoorde ik je net zeggen. Ik kan me voorstellen dat het werken met groepen je van pas komt als je voor een volle zaal met mensen staat. Of is dat nou helemaal niet zo?
2: Dat is helemaal waar. Het gaat er niet om dat ik die mensen dan allemaal ken. Ik denk wel dat je een bepaalde gevoeligheid ontwikkelt.
1: Tunen, hè? Eigenlijk.
2: Ja, tunen om eventjes te zien. En het is misschien wel leuk om dit te vertellen, dat ik een keer een workshop op een school aan het doen was. En een van de ouders, een van de vaders, die was aan het filmen. Dus die liep al die klassen rond. Ik was met de groep bezig. Die komt daarna met het opruimen, komt die zeggen van Harry, dat is leuk wat je daar doet met die groepen. Doe je goed. Maar misschien een tip. Oké.
1: Ja, kom maar.
2: Nou, kom maar dan. Zeg, kom maar door. Hij zegt, misschien de volgende keer als je gaat optreden, want hij wist wel dat ik ook wel speelde. Hij zegt, neem eens even de tijd om eens te kijken wie er allemaal is. Even niet allemaal meteen kletsen. Kijk eens wie er is. Ik heb het een paar keer toegepast met een cursusgroep. Of in een theaterzaal. En kijk even dus rond wie er is.
1: Grappig dat je dat zegt. In mijn docententijd deed ik iets soortgelijks. Voordat ik aan de eerste les zeg maar, begon bij zo'n groep, dan zei ik, kijk eens naar je buurman of je buurvrouw. Stem eens even af met elkaar waarom je eigenlijk hier zit. Mm-hmm. Waarom ben je eigenlijk hier naartoe gekomen?
2: Ja.
1: En dat liet je ze dan vertellen. En dan was soms de helft van de sessie al om. Maar dan had je op slag, zij hadden jou aanpak herkend.
2: Ja.
1: Maar ze hadden ook elkaar gekend. Dat werkt perfect als je dat gewoon op die manier doet.
2: Maar het is gewoon tijd ervoor nemen. En,
1: zeker.
2: Nou, en als je inderdaad ook een verhaal bij liedjes hebt, helpt dat ook
1: wordt
2: wel.
1: Wordt het herkenbaar.

0: Janemien Knossen was dat met een Engelse versie van een klein liedje van Herman van Veen, waar ze al jarenlang als violiste en zangeres mee op het podium staat. Waar ben je? Wie ben je? Iets wat we elkaar veel te weinig vragen eigenlijk. Harry, na jouw werk in de psychiatrie zou je iets met schoolmuziek gaan doen?
1: Ik had toch de behoefte om toch weer meer met muziek te kunnen doen. Ja. En ook als een soort gediplomeerd figuur daar toch ook wel met recht dat te kunnen doen. En toen dacht ik van, nou, maar als ik nou bij schoolmuziek kijk, dan mag je lesgeven in wat je wil, waar je wil, met wie je wil.
0: Toch wel raar, want je zei net nog van, ja, ik zag mezelf nog niet direct voor de klas staan als docent. En dan nu
1: nee,
0: toch?
1: Niet als gitaardocent.
0: Oh. Ah, zo. Okay.
1: Ik wilde niet per se in de muziekschool leerling erin, leerling eruit. En nou, daar heb ik niet zoveel zin in.
0: Nee.
1: Maar dat lesgeven, ik ben wel iemand die graag dingen uitlegt.
0: En wat doe je dan als je voor zo'n klas staat?
1: Dat kan vanuit een methode zijn, dat kan vanuit een...
0: Ja, is dat zo, werk je vanuit een methode?
1: Dat kan. Er zijn methodes die alle domeinen van de muziek, zeg maar, behappen. Hè? Dus het spelen en het zingen, ontwerpen, het vastleggen van muziek. Nou ja, dat allemaal.
0: Maar wat maakt schoolmuziek dan anders dan individueel onderwijs?
1: Ja, toch weer dat werken met groepen. De groep heeft ook kracht.
0: In zo'n klas zitten er natuurlijk geen mensen die al iets kunnen op muzikaal gebied, of wel?
1: Een enkele keer.
0: Ja, ja.
1: Dat wordt wel minder.
0: Ja.
1: Ik doe dit nou ook alweer een jaar of 20, 25. Als ik aan zo'n klas vraag wie doet er iets actiefs met muziek, dan bedoel ik niet alleen of ze een instrument spelen, maar mag ook dans zijn of iets
0: anders.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dan gaan er wel iets minder vingers omhoog dan 25 jaar geleden.
0: Dat is pas te gaan dan nog, hè?
1: Ja, dus ik zie daar ook wel een noodzaak. En een stuk van mijn werk is ook om weer met groepen leerkrachten te werken. Om hen weer te enthousiasmeren. Om toch weer eens iets meer met muziek te doen. En niet alleen de vakdocent die eens in de twee weken langskomt het te laten doen. Dus daar zie ik wel heel veel lol en plezier nog in. En dat doe ik inmiddels ook alweer lang. En met groepen kinderen werken is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Nou, tot zover even die muziek en de schoolmuziek en ja, het werk in de psychiatrie. Even terug naar jouzelf. Je had intussen een partner gevonden wat tot een vaderschap zou leiden. Was dat een beetje te combineren met al je drukke werkzaamheden?
1: Dat is ook een goede vraag weer. Ik weet nog wel dat ik in die partycentra speelde en zo. En toen hadden we op een gegeven moment een deal. Dat we iedere zaterdag zouden we dan als vaste band. En mijn vrouw woonde nog in Utrecht op kamers. En ik zat in Breda op kamers. En nou goed, we waren maar van alles aan het doen. En ik zeg tegen haar. Maar ik zeg, we hebben het rond. Ik zeg, we hebben nou een mooie klus. Zaterdag gaan we dan op die avonden spelen in de dingen. En ze kijkt me aan en zegt, iedere zaterdag?
0: Ik hoorde het zeggen, ik herken dat, ja.
1: En toen pas dacht ik van, ja, eigenlijk wel.
0: Dat is toch vanzelfsprekend.
1: Ja, maar goed, we zijn inmiddels 40 jaar verder. We hebben elkaar in ieder geval altijd de ruimte gegeven in alles. Zij ging wel eens een keer op studiereis of andere dingen doen.
0: Wat deed zij?
1: In de reisbranche. Dus al een hele trouwe medewerker van D-Reizen. Ik denk als je elkaar de ruimte geeft in alles, dat je het heel lang met elkaar kunt
0: in de muziek werkzaam zijn, we zijn het allebei. We zullen het ook eens zijn over het feit dat vrouwen heel vaak toch wel een storende factor zijn in die zin. Net zo, dat ze zeggen, ja, moet dat zoveel tijd vergen? Of weet je wel niet wat dat kost? En waar leidt het nou allemaal toe? Dus vrouwen zijn niet altijd in stimulans.
1: Nou, dan heb ik een andere, denk ik toch. Want
0: ja,
1: die heeft dat nog nooit gevraagd.
0: Nou, dat is een zegen, hè, toch?
1: Nou ja, dat is... Ik had een leuk boekje gelezen van Aaf Brand Kostjes. Die schreef, de titel van het boekje was, gun elke kabouter zijn eigen boodschap.

0: Het zou op een gegeven moment zou het je baan opleveren. En daarvan zeg je zelf, die past eigenlijk als een handschoen.
1: Een vriendin van ons die zag in de krant staan consulentmuziek, was dat. Er staat hier in de krant, zegt ze, staat in neon te knipperen Harry Hendricks. Dit moet je eens lezen. En toen stuurden ze me dat toe. En toen heb ik daar op een gegeven moment gesolliciteerd.
0: En wat was dat voor een baan?
1: Dat is een baan bij Theater De Nobelaar. Dat is ook dus een consulentmuziek.
0: Wat doet zo'n man dan?
1: En die man of vrouw die ondersteunt het onderwijs eigenlijk met dat vak muziek. Dus eigenlijk wat ik ook heel graag wilde doen.
0: Ja, hoe zag jouw dag eruit met De Nobelaar dan? Wat moet je ervoor voorstellen?
1: Nou, dat is door de jaren heen wel een klein beetje veranderd. Er is een hele periode geweest waarin de consulent en de trainer zijn geweest. Dus hele schoolteams, training in de klas, één op één met de leerkracht. Die tijd met cultuuronderwijs, met kwaliteit, die CMK-regelingen van het onderwijs of van de overheid uit. Dat is een beetje veranderd, want scholen krijgen steeds meer op de bordje, zeggen ze wel eens ook.
0: Ja, de budget is afgeroomd, hè?
1: Nu is het meer op projectbasis. Er is dus heel veel vrijheid om ook nieuwe ideeën, nieuwe werkvormen te bedenken die weer in deze kant passen. En er zit ook een sociale kant weer aan, wat ik belangrijk vind. Dus het moet wel ergens toe leiden.
2: Zing Nederlands met me, even Nederlands met me.
3: Hallo lieve mensen, wij staan hier in de lege theaterzaal van De Nobelaar in Etten-Leur. Gaat er iets ontzettend leuks gebeuren hier in deze zaal?
4: Het evenement Zing Nederlands met me is bedoeld voor mensen die willen oefenen met de Nederlandse taal en die houden van zingen.
3: We gaan aan de slag met een live band en zingen met elkaar Nederlandstalige liedjes. Dus geen enkele reden om dit te missen.
5: Als het golf.
6: Heel fijn aan vindt is dat we hier vandaag met 40, liefst 40 verschillende nationaliteiten hier bij elkaar zitten. Dat vind ik echt fantastisch.

0: Ik wil nog even terug naar jou persoonlijk. Want ik vergat dat net te vragen. Jij zou een reisbureau tegenkomen op je levenspad. Maar hoe ging dat? Hoe kwamen jullie elkaar tegen?
1: Ik heb een liedje dat heet Als jij niet daar was geweest. Uit een liedje van Dolly Parton. Die heeft een liedje geschreven. If you hadn't been there, I wouldn't be here. Vond ik een mooie zin. Ik was niet aangenomen voor het conservatorium in 85. En toen ging ik in januari 86 in dienst. Met een longontsteking. Dus na 2 dagen mocht ik alweer naar huis. En toen was het carnaval. Brabant. Mm-hmm. En ik ging op zondagmiddag naar het café. Mijn vrouw die zat nog in haar eindexamenjaar. En moest eigenlijk leren, maar had geen zin meer. En die moeder die zegt, ik breng jou wel eventjes naar de kroeg. En wij komen elkaar tegen. We hadden elkaar nog nooit gezien. En het is gewoon die middag tegen elkaar aangebotst. If you hadn't been there, I wouldn't be here. Mm. Als jij niet daar was geweest, was ik nu niet hier. En zo zijn onze leven. Ja goed, zij ging wel studeren en ik ging studeren. Ja. We hebben nu al van alles gedaan. Maar we hebben elkaar eigenlijk nooit meer echt losgelaten.
2: Nee, ruim 14.000 dagen gingen voorbij sinds dat bruin café.

0: Jullie hebben intussen twee kinderen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Maar met zo'n Camille zou ze dan wel heel memorabel momenten aandienen. Wat was er aan de hand?
2: Nou, dat was wel eventjes spannend. Die bleek na wat consultatiebureau bezoeken een wat hartinefficiëntie te hebben, zeg maar. Dus te weinig zuurstof in zijn bloed. Toen was hij nog maar een half.
0: Oei.
2: Van het bureau naar de huisarts, van de huisarts naar de kinderarts. En dan zo zit je ineens in het ziekenhuis. En blijkt dat er met wat foto's een AVSD was geconcludeerd. Dat was een atrium ventriculair septum defect. Gaatjes tussen de boezems en tussen de kamers.
0: Ja, ja.
2: En een van die twee die is vanzelf wel gedicht, doordat hij groeide, maar die andere niet. Dus dat moest geopereerd worden. Dus die is gewoon toen hij een jaar was, toen hij iets groter was, in Utrecht geopereerd. Open hartoperatie.
0: Zo.
2: Ja, dit overkomt je gewoon. En je gaat gewoon mee in de rollercoaster van...
0: Hoe reageerde je in eerste instantie als je dat nieuws krijgt op je bordje? Zo van, ja,
2: ik denk dat ik in die tijd ook al wel een paar tinten lichter ben geworden. Want je maakt je wel druk. Maar wat ik al zei, je bent zelf nog jong.
0: Hmm.
2: Je stapt er gewoon in en je gaat het gewoon doen. Net zo goed als dat je een kind krijgt, het eerste kind wat je krijgt. En je denkt, oké, hier moet ik nu de komende 20 jaar, 18 jaar moet ik hier 24/7.
0: Ja.
2: Is dit mijn dingetje nu?
0: Ja, ja.
2: En die tweede die kwam er gewoon bij. En we hebben dat gewoon gefixt met elkaar. En we zijn de wetenschap, alles wat er omheen hangt, enorm dankbaar dat dat allemaal kan.
0: Ja,
2: ja, we waren er wel samen in, zeg maar. Maar het was pittig.
0: Ja,
2: en ik zie ons nog in het Ronald McDonald huis rondlopen met zo'n walkie-talkie waar we opgepiept zouden worden als het klaar was. Ik zie me nog in die huiskamer steeds als een hyena rondjes lopen. Van,
0: ja, want een uurtje of zes ben je wel bezig, denk ik.
2: Ja, dat duurde allemaal en dat duurde. En dan lig je op de IC en ik zie me daar nog staan en dat de IC-verpleegkundige zegt, meneer Hendricks, helpt u eventjes mee? Ik zeg, wat moet ik doen? Gewoon je kind wassen, zegt hij.
0: Oh.
2: Ik zeg, ja, maar er zijn allemaal slangen aan. En kom maar, zit. Ik kreeg een washandje en ze lieten me gewoon eventjes meehelpen.
0: Betrokkenheid, hè?
2: Ja, mooi. Dus ik heb ook die kant van de gezondheidszorg ook even leren kennen. En het was natuurlijk heel erg spannend. Maar net zo goed als met al die andere spannende dingen in je leven. Daar kom je dan weer doorheen. We hebben gelukkig niet echt een pijngeheugen. Waardoor de ellendigste ellende misschien achter ons blijft. En gelukkig liep het goed af, laten we eerlijk wezen. Dat had ook anders gekund.
0: Maar een memorabel moment was het zeker.
2: Ja, zeker. En dan ben je wel even extra zuinig op je kinderen.
0: Die kinderen van jou, zit daar enig spoor van muzikaliteit in?
2: Ze hebben allebei wel zeven jaar ongeveer, zes, zeven jaar pianoles gehad.
0: Oh ja.
2: Nee, van de zevende tot de vijfde, een jaar of vijf.
0: Moest dat of wilden ze dat?
2: Nee, dat wilden ze wel. Vonden ze ook leuk. Maar goed, richting middelbare school dan zie je dat een beetje verwatert soms. Of zelfs even afneemt. Nou, mijn dochter heeft uiteindelijk nog wel eens wat gezongen voor de lol. Hmm. En mijn zoon die heeft al iets meer piano gedaan. Dus die is aan het eind van zijn middelbare school kwam de piano weer in zijn leven. En heeft hij wel weer wat les genomen. Houdt van jazzmuziek en van allerlei andere muziek.
0: Heb je met je kinderen al iets gedaan op dat gebied? Iets productiegewijs?
2: Ja, wel in de huiselijke kring. Oh, ja. Niet dat we iets hebben gepubliceerd, maar wel, zeker.
0: Ik heb dat bij mijn dochter gedaan. Ik heb een cd gemaakt met haar. En twee eigenlijk. En ik vond dat wel heel apart, want ik was gewend als producer op te treden, maar dan sta je er ook als vader.
2: Ja, ja, ja.
0: En na drie pogingen, dan loopt ze huilend weg, want hij heeft helemaal geen zin meer in dat gedoe. Dan komen er toch andere dingen aan de orde, wat je moet inzetten, dan dat je een dwarse zangeres of zanger hebt die wegloopt.
2: Eens.
0: Die kan je gewoon terugroepen en zeggen, hey, kom eens even, doe eens even op. Maar dat zijn dus wel dingetjes. En dat is een hele aparte. Is dat als je dus met je kinderen muziek maakt.
2: Ja.
0: En in mijn geval was dat met een doel, want er moest een cd komen.
2: Ja.
0: En ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere van de hele cd maken.
2: Snap ik. She likes ketchup on her scrambled eggs. She swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a leak.

0: Arie, dit programma draait om sleutelmomenten. Dat zijn de memorabele momenten in het leven of het werk van de gast. Heb je zoiets van, ja, nou ja, als het daarom gaat, heb ik nog wel een verhaal.
1: Nou, ik vond het wel erg leuk dat ik speelde met Rinus Rijmakers in een van mijn bandjes. En Rinus Rijmakers was al jarenlang bassist bij Gerard van Maasakkers. En op een goed moment zocht hij een gitarist en zijn Rinus school. Gerard, misschien moet Harry eens bellen. Toen belde Gerard mij op met de vraag, kan jij tweede viool spelen?
0: Wat zei je, dan heb ik twee snaren te veel.
1: Daar bedoelde hij uiteraard mee. Kan jij als sidekick op het podium iets in mijn bandje betekenen? Ik zeg, nou, zeg, dan moeten we dan maar eens gaan proberen.
0: Ken je hem?
1: Ik kende hem wel en ik had ook wel eens wat liedjes van hem uitgezocht. Ook met een neef van me waarmee ik wel eens speelde. Dus ik wist wel wie het was. En ik wist natuurlijk dat Rinus met hem speelde. Maar toen speelden ze nog niet zo vaak. Maar het sleutelmoment zit hem in die zin er wel in. Dat via het spelen met Gerard en met de nieuwe muzikanten die ik daar leerde kennen. Theaters waar we allemaal kwamen. Er ging wel een nieuwe wereld weer voor mij open, denk ik.
0: Dat was de vaste mannenband, hè?
1: De vaste mannen, ja.
0: Ja, duidelijk. Hoe verliep dat? In eerste instantie, je staat dan met Gerard ineens op het podium. Hoe gaat dat? Voelden jullie elkaar gelijk aan? Niet alleen muzikaal, maar ook gewoon relationeel. Ging dat goed?
1: Ja.
0: Soepel?
1: Ja, kijk, het is heel duidelijk dat Gerard zijn plan heeft. En zijn liedjes en zijn feestje. En daarom vroeg hij ook aan mij, kan jij tweede viool spelen?
0: Ja, duidelijk.
1: Maar het is altijd op een hele prettige, vriendschappelijke manier. Ook het bandje was altijd heel gezellig. We reden vaak in hetzelfde busje met Bart de Win en Rinus Rijmakers en ik.
0: Naar
1: optredens, hetzelfde busje. Was supergezellig. En leuke dingen meegemaakt, mooie verhalen. En we hebben natuurlijk zoveel gemaakt ook samen. We zaten ook, ofwel bij mij thuis, of bij Gerard, of bij iemand in ieder geval rond de keukentafel. En dan
0: ontstaan de mooiste dingen, hè?
1: En dan buitelden de ideeën vaak over elkaar heen. We moesten het eerste idee nog even uitproberen voordat we toe waren aan het volgende idee. Mm-hmm. Maar dan had Gerard wat nieuws en dan speelde die dat. Dan zaten wij met onze ogen dicht te luisteren van oké, wat gaan we doen? En dan zei ik vaak van, nou, Gerard, speel hem nog maar een keer. Hoezo, zegt hij. Ik heb de tekst niet gehoord. Hoe kan dat nou, zegt hij.
0: Muziek geluisterd.
1: Ik word meteen weggezogen naar mogelijkheden en muziek en akkoordenschema's en dat soort dingen. Het was een hele mooie tijd en met Gerard ook veel mooie dingen. We zijn een paar keer naar Zuid-Afrika geweest om te gaan spelen. We hebben met harmonieorkesten, met Magogo strijkensemble gespeeld. Echt hele mooie, leuke concerten gedaan.
0: Je hebt hoe lang met hem gewerkt? Een jaar of 20?
1: Ik denk als je de jaren letterlijk telt, een jaar of 20. Maar rond 2000 belde hij mij op. En vorig jaar heb ik nog eens een toertje in de Gloria meegespeeld. Toen hij 75 werd. Toen heb ik nog een jaar meegetoerd met Frank en Gerard samen, met z'n drieën. Dat was een heel leuk jaar ook nog. Maar daarvoor waren al een aantal jaren dat ik niet meer in de vaste shows meespeelde. Want Gerard heeft met Frank samen eerst nog een duo-concert gedaan. Of een duo-show.
0: Frank is zijn muzikale partner.
1: Frank Kools, partner en muzikale partner. En daarna is er een pianist meegegaan. En zo hebben ze het een tijdje gedaan. En,
0: als je nou de eerste ontmoeting met Gerard, ik kende hem al. Maar als je die Gerard van toen vergelijkt met die van nu. Is het dan veel veranderd? Heb je hem beter leren kennen?
1: Sowieso. Dat zeker. Ja. Uitzending natuurlijk die jullie gemaakt hebben samen. Ik hoor die verhalen en denk, ach ja, ik ken hem al. Ik ken de verhalen. Ik weet hoe dat in Nuenen ging. Ik weet waar die vandaan komt. Hoe die. Dus ik weet veel van dat leven. En we hebben elkaar door de jaren heen natuurlijk ook in lief en leed meegemaakt. Dus,
0: heb jij een verandering in hem kunnen zien in die tijd? Als mens gewoon?
1: Misschien is hij wat bedachtzamer of wat milder geworden, bijvoorbeeld in dingen. Altijd wel eenzelfde soort persoon gebleven. En
0: wat is hij voor persoon? Zoals jij hem kent dan, hè?
1: Ja, ik vond het wel mooi dat Gerard zelf in de uitzending zei van, ik hou niet zo van groepen. Ik hoef niet overal bij te horen.
0: En ik denk, dat herkende ik zeer overigens, hoor.
1: Ja, maar dat is ook wel, denk ik, wie die is. Hier staat.

0: Ja, Gerard van Maasakkers was dat met de intro van zijn lijflied. Zonder begeleiding van multi-instrumentalist Harry Hendricks deze keer. Hij is mijn gast van vanavond. Meer over de samenwerking met Gerard straks in het tweede uur van het moment. En uiteraard meer over Harry Hendricks zelf. In dit eerste uur maakten we al aardig kennis, Harry.
1: Dat zeker.
0: Met wat jij in jouw leven en werk zo hebt beleefd en gedaan.
1: Ja.
0: Straks na het nieuws en de reclame zullen we horen waar dit allemaal verder toe heeft geleid.
1: Ja.
0: En zullen we ook de singer-songwriter Harry Hendricks voorbij horen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.
5: Dit is het moment met René van Broekhoven.
6: Ja, die zegt welkom terug in het tweede uur van het moment waarin ik verder praat met Harry Hendricks, multi-instrumentalist, dat kunnen we wel zeggen. Jarenlang begeleider van de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers en nog zoveel meer. Zoals we het eerste uur al hebben kunnen horen. Harry, die samenwerking met Gerard, heeft jou dat in al die jaren nou enig memorabel moment opgeleverd? Want daarover gaat het vanavond.
7: Ik denk dat het twee dingen voor mij zijn. Ik heb wel het Nederlandstalige op een andere manier weer opnieuw leren waarderen. Daardoor ben ik zelf ook, denk ik ook wel in het Nederlands gaan schrijven. Niet Brabants, maar wel Nederlands.
6: Hij is sociaal zeer betrokken eigenlijk, hè, Gerard? Ja. Mag ik dat zo zeggen?
7: Hij is maatschappelijk.
6: Nou, dat bedoel ik eigenlijk, sorry.
7: Ja, dat vooral, ja, denk ik. Ja, ja, ja,
6: ja. En naast dat hele drukke tourschema met Gerard, werd je, zo zeg je dat zelf, op zeker moment een baan min of meer in de schoot geworpen. Wat, ja. Wat was dat precies?
7: Ja, dat was bij de Fontys, Pabo den Bosch. Die zocht een docent muziek. Die man ging weg en die legde eigenlijk de rode loper klaar voor mij.
6: Ja, dus het, warm bad.
7: Warm bad. Het was mooi, maar het was ook het begin van het competentiestelsel. Waarbij leerlingen met een portfolio hun studiepunten moesten bewijzen en,
6: oh ja,
7: en zo. Maar ik merkte daar meteen, dat was zoveel nieuwigheid, dat de vakuren, daar werd allemaal enorm ingekort. Muziek moet je doen.
8: En nu met deze. als het je lukte om maat te houden, klapte je misschien op sommige momenten harder dan andere. Je gaf een accent. En dat is heel goed. Die accenten zitten vaak op een vaste plek. In mijn popliedje is het anders. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
7: Ik werd toen eerst studieloopbaanbegeleider als soort coach in de klas, dan muziekdocent. En ik voelde me daar niet helemaal lekker bij. Toen ben ik echt op een niet zo toffe manier 40 geworden.
6: Het werk beviel allemaal niet zo, maar wat was er minder prettig aan? Het was een harde les, zei je?
7: Nou, een harde les in de zin van keuzes maken. Ik denk dat je veel mensen tegenwoordig, of je hoort veel mensen die zeggen van ja, je moet een keer op tijd nee zeggen en je moet een keer dit en je moet een keer dat. Maar het drukke tourschema, want we speelden toen echt al wel veel, liet zich niet altijd mixen met een baan in het hbo-onderwijs. En het hbo-onderwijs begint op 1 september en dan is dit en dan is dat. Ja. Dus alles lag vast.
6: Ja.
7: En dan was ik soms al, zo leg ik het meestal maar uit, dan was ik te iets te vroeg op mijn werkplek aan het proberen weg te komen, om vervolgens te laat in het theater te zijn. En,
6: ja.
7: En je voelt je op twee punten niet zo lang erbij. En dan nog een gezin met kleine kindertjes.
6: Dan loop je tegen de muur, hè?
7: Ja, en daar heb ik wel eventjes gevoeld en geleerd.
6: Ja, duidelijk.
7: Dus en toen heb ik die baan na 3 jaar toch weer doorgegeven aan iemand anders. En ben ik weer toch voor een halve werkweek weer teruggegaan naar dat theater, waar ik me eigenlijk prima voelde al.
6: Ja,
7: en ja, daar werk ik nog.
6: Harry, bij al je activiteiten waar we het intussen over hebben gehad, is er wel één constante aan te wijzen. Harry de muzikant. Door welke muzikanten heb jij je nou laten inspireren?
7: Ik herinner me nog wel dat ik nog vrij jong was en dat ik op een camping in Limburg zat waar een country bandje kwam spelen. Mm-hmm. En ik was helemaal flabbergasted door violen en banjo's en wat er allemaal langskwam. Dat vond ik echt fantastisch. Daar hebben we nog een plaat van liggen. De Hobo String Band heette dat.

kwamen Eagles en kreeg daarna natuurlijk ook gitaarles. En toen heb ik ook Bach en zo gespeeld. En de leidende factor, zeg maar, om mij te boeien. Dus ik schreef op mijn boekentas Santana, want dat vond ik helemaal te gek. En ik vond Paul Simon vroeger al helemaal fantastisch. Ik heb veel van de blues en de rock. Ik vond heel veel leuk, maar ik kreeg daarna natuurlijk ook gitaarles. En toen heb ik ook Bach en zo gespeeld. John Dowland van die luidsuites. Ja, het is allemaal zo mooi.

0: Dus ik kan van heel veel houden, zeg maar. En je zou in 2013 een aantal tribute-projecten opstarten. Het eerste was One Trick Pony. Waarom juist zijn muziek? Je zei dat al even, je vindt hem, vond hem fantastisch, maar dan toch.
1: De plaat One Trick Pony is uit 1980, als ik me niet vergis. Ik was 13 en mijn broer, die had een mooie stereo. Die draaide dus dat en ik hoor Steve Gadd gewoon drummen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Door die houten vloer van ons zoldertje heen. En ik ging eens luisteren en denk, oh, wat is dit voor muziek? Ik was al best te handig als jong kind met liedjes uitzoeken en zo. Dus dat ging allemaal best goed. Maar deze liedjes, ik denk van, oh, dit kan dus ook naast die C en die A mineur en die F. Ik denk, ja, dit gaat mij aan het hart.
0: De buitencategorie ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: En toen gingen we, dat is, wat het beentje waar we toen bij Gerard hadden, was natuurlijk al een leuk...
0: De vaste mannen.
1: En toen deden we tijdens de soundcheck al wel eens een paar van die liedjes. Ik denk, oh, dit vind ik tof. Nou, toen zijn we dat gewoon gaan doen. We hebben die hele plaat integraal ingestudeerd. En nog een paar andere hitjes van Paul. Ja, ja. Samen erbij.
0: Grote schoenen om te vullen wel, hè?
1: Ja, grote schoenen om te vullen. He's a one

0: ik maak ook nog eens een tribute album. Ik heb er eentje gemaakt, we noemden het net al, van John Prine.
1: Ja.
0: Ook omdat ik hem bewonderde en zijn teksten prachtig vond. Dan gaan ze maar door. Maar ja, om dat dan zelf even te gaan doen. Nogal wat muzikanten kijken neer op mensen die tribute projecten doen.
1: Ja, het is wel een actueel thema dit natuurlijk.
0: Ik vind dat raar, want we eeuwen nadat die mannen overleden zijn, spelen we nog steeds Mozart, Bach en gaan ze maar door. He, dat is niet anders dan gewoon covers doen.
1: Eigenlijk ja. Is de Bach-vereniging ook een tribute band.
0: Nou ja, ja, dus daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Maar er heeft toch altijd iets een grauwsluier overheen gehangen. Zo van, ja, dat doe je niet als muzikant. Je komt met eigen muziek. Ik vind dat niet zo overigens. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik vind het, dat is wel een mooi punt. Ik ben met mijn zoon de Walk of Wisdom aan het lopen. Rondom Nijmegen.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden het over die tribute bands. En ik had het laatste jaar wel eens een beetje een soort moppersfeertje daarover. Zo van, goh, hè, die nemen wel veel plekken in de theaters. Ja. Dat is ook zo.
0: Ja.
1: En toen vroeg mijn zoon, de filosoof, die zegt... maar zijn die mensen, als ouders niet naar die tribute bandjes gaan... zijn er dan mensen die naar jouw show komen? En toen stond ik eigenlijk even een beetje met mijn mond
0: vol tanden. Publiek gewoon, ja.
1: Ik zeg, nou nee, ik zeg, dat weet ik helemaal niet. Dus nee. je hebt eigenlijk gelijk. Ik zeg, misschien moet ik ook niet te hard daarop mopperen. Maar het is wel jammer dat er veel ruimte ingenomen wordt. Omdat dat soort zekerheid...
0: Ja, laagdrempelig.
1: Ja.
0: Het is herkenbaar.
1: En het mooie... Ja, ik maakte laatst een grapje op mijn werk. Er zit nog een jonge collega die zegt tegen mij... ik ben bij de Eagles geweest. Ik zeg, nee, ik zeg, wacht even. Jij bent bij een tribute geweest. Ja. Dat bedoel ik, zei ze. Ik zeg, oké, prima. Ik zeg, hoe was het? Ja, nee, mooi. En het gekke liedjes. Dus ik was al lang blij dat die dertiger die liedjes van de Eagles mooi vond.
0: Ja.
1: Maar het was wel de tribute band en niet de Eagles, zullen we maar zeggen.
0: Ik heb de Eagles op zien treden in Rotterdam. En dat was geloof ik het eerste concert wat ze deden toen. Ik was blown away natuurlijk. Toen al.
1: Ja,
0: toen was het nog helemaal geen wereldband. Voor de rest de laatste concerten die ik van ze heb bijgewoond. Laatst nog in Arnhem of Nijmegen, geloof ik. Ja, dan kan je dus een goede cd opzetten.

0: nou? Ik vind de liedjes namelijk mooi. Komen uit mijn jeugd, zeg maar. Daarom hou ik ervan. En om ze te spelen zijn ze ook nog steeds leuk.
1: Ja. Over, even niet verder over de Eagles. Dat is toch verleidelijk, ik snap het. Paul Simon, wat draaien we van One Trick Pony?
0: Dan? Van mij? Nee, ja, god.
1: Wat dacht je van Ace in the Hole?
0: Ja, dit gaat mij aan het hart. Once I was

0: Harry, een andere tribute project was Stop This Train. Het was gewijd aan de muziek van John Mayer. Waarom juist John Mayer?
1: Ja, een goede gitarist, goede zanger, mooie sound, eigen sound. Mooie tekst ook wel.
0: En waarom ga je het dan doen?
1: Om mijzelf ook een beetje nieuwe dingen bij te brengen. Dus de Paul Simon tribute heeft mij weer de nieuwe akkoorden geleerd. De John Mayer tribute heeft me andere manier van liedjes schrijven weer geleerd. Andere manier van zingen. Ik heb in de coronatijd ook een heel project gedaan. Ik heb toen heel veel gezongen en ik merk dat mijn stem ook heeft geholpen om weer nieuwe klanken te bereiken.
0: Of ja, want zoetjes aan zijn we met jouw stem bezig, hè? Ik bedoel, daarvoor was je de gitarist.
1: Ja, klopt.
0: En je deed misschien wel wat harmonietjes met Gerard en zo, maar dit is toch een ander verhaal. Gaan we overigens straks op verder. John Mayer, dus nou, we draaien een stuk.

0: Klein stukje John Mayer was dat. Waiting on a World to Change. Ja, Harry, jouw wereld van muziek maken zou ook veranderen toen jij eenmaal had ontdekt dat je behalve instrumentaal ook vocaal wel het een en ander over het voetlicht te brengen had.
1: Come see about me.
0: Ja, en dan was er nog een derde tributeproject. En dat was One Fine Thing. Ik heb de voorstelling gezien. Deze keer was die gewijd aan de muziek van de Amerikaanse singer-songwriter Harry Connick. Ook alweer een kleine jongen. En hoe kwam je nou weer op hem terecht? Ja, dat wordt vervelend, hè?
2: Ja, nee, dat is leuk. We hebben het in het begin gehad over dat je je moet begeisterd raken door iets. Ik had net een huis gekocht uit de jaren 30. Het huis was nog helemaal leeg. Er stond alleen een kastje met een tv erop. Ik zette een van de zender op en zie ik Harry Connick met een mini big band staan. Ik heb een boormachine uit mijn handen laten vallen. Ik ben op de grond gezeten. Ik had nog niet eens een bank. En ik heb die hele show zitten kijken met open mond. Ik denk, wat is dit voor een gast?
0: Ook wel een beetje een mooi boy, hè?
2: Ja, maar hij kon

0: qua croonen, nou, dat vind ik vind ik ook mooi. Maar de swing die daarin zat, dus de New Orleans onderkant, dat is wel zijn roots, dat hoor je wel. En die band was gewoon te gek. En hij kan drummen, hij kan enorm goed piano spelen. En prachtig zingen, denk ik nou.
1: Ik heb een optreden van hem gezien, een heel kleine optreden, was in New Orleans, waar anders. En ja, dan verbaas je dat hij wit is, zou ik maar zeggen.
0: Ja, er zit veel soul en jazz, het zit er allemaal op. En het is zo, hij maakt ook films en zo, geloof ik.
1: Jazeker.
0: Hij doet van alles, hij komt uit mijn bouwjaar, geloof ik. Dat is wel weer grappig dat je een tribute doet van iemand die in hetzelfde jaar geboren is.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan wel weer grappig. Maar ik vond het fantastisch en dan ga ik die dingen uitzoeken. En toen hebben we met datzelfde bandje van One Trick Pony hebben we dat gedaan. Wij waren een big band zonder blazers. En we hebben de arrangementen eigenlijk gehandhaafd.
1: En dat ging?
0: En dat ging.
2: It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's such a

0: Ja. Dat was ook weer bijzonder leerzaam. Dus om dat te gaan spelen. En daar had je ook wel een paar goede spelers van nodig.
1: Ja, dan komt het erop aan, hè?
0: Ja.
1: Je kunt het niet meer maskeren met lekkere blazersrift en zo.
0: Nee, en met dit bandje was dat ook een mooie uitdaging voor iedereen, vond ik ook. En ik vond het zelf ook mooi, want ik denk, ja, ik ga weer op een andere manier zingen. Ik ga weer op een andere manier spelen. Ik schrijf liedjes misschien anders. En ik denk dat alle invloeden van alles wat ik ooit gezien en gehoord heb, dat neem je mee in je rugzak. En die komen er op een bepaalde manier uit.
1: Ja, je raakt daar denk ik ook wel de kern van het liedje, hè, met een kleinere bezetting.
0: Ja, zonder het dan ook vervolgens toch met z'n vieren dan ook weer helemaal vol te willen spelen. Yo.

0: Ja, die leuk al die tribute projects, maar op een zeker moment komt daar toch de singer-songwriter Harry Hendrix voor de dag. Noemde het al even. Hoe kwam dat en wat gebeurde er daarna? Wanneer was dat?
1: Ja, wanneer was dat? Ik denk dat zo rond 2017, 2018 zo'n beetje, denk ik, ik een beetje moe was van al het gezeur van al mijn muziekvrienden en andere vrienden die zeiden van, wanneer maak je nou eens je eigen plaat? Want ik schreef wel voor anderen en ik sta op allerlei platen van anderen, maar mijn eigen plaat kwam er maar niet van. Nou, die heette dan ook terecht About Time.
0: Tuttige tijd.
1: Ja. Het zou eens tijd worden, maar het ging ook over tijd. Ik ben begonnen met eens een dag of 10 in mijn eentje naar Ierland te gaan om een beetje in die sfeer te komen.
0: Inspirerende omgeving, hè?
1: Ja, dat was geweldig. Mm-hmm. En ik was in Dublin, maar ik ben ook met de bus uithoeken naar de cliffs of Moher.

0: Ja, eerste dan dit, wordt het niet, Harry? De Wolftones waren dat met The Cliffs of Moher. Ja, en als je in Ierland rondreist, dan kom je terug met een hart vol muziek, toch?
1: Ja, waanzinnig mooi. En ik ben ook wel in die cafeetjes gaan kijken wat de singer-songwriters met de stopboxen allemaal aan het doen waren. En ja, het was gewoon een hele mooie start van eigenlijk een hele plaat vol met Engelse liedjes.

0: The Cliffs of Moher was dat. Deze keer niet van de Wolftones die we daarvoor hoorden. Maar dit kwam van het album About Time dat Harry Hendrix, mijn gast van vanavond, zou maken. Maar wat door de coronacrisis niet de aandacht zou krijgen die het eigenlijk verdiende. Ja, jammer, verdrietig, maar dat is toch ook wel een memorabel moment, Harry.
1: Ja, ik vond het... Voor iedereen is dat corona natuurlijk een dingetje geweest. Maar ja, je neemt het zoals het komt.
0: Dat project About Time. Wat kun je er nog over vertellen over dat project?
1: Het was een mooie manier om te leren dat er dus toch wel liedjes en teksten... dus muziek en teksten in mijn hoofd bleken te zitten.
0: Ja. Was dat een beetje de overgang van instrumentalist naar singer-songwriter?
1: Ja, een beetje wel. Of in ieder geval naar mijn eigen liedjes.
0: Ja.
1: Want ik kwam er wel achter dat ik het ook niet moeilijk vond... om op een melodie van een ander een tekst te schrijven. Dat lukte wel, maar... En het lukte ook wel om melodieën te schrijven op teksten van anderen. Maar dat ze van mij waren, was natuurlijk wel even een nieuw iets.
0: Ja.
1: En dan ga je gewoon kijken van oké, wat houdt mij bezig? En zo ontstonden er wel eens liedjes, ook door reizen bijvoorbeeld... maar ook door ontmoetingen.
0: Inspiratie genoeg. Het is toch nog wel een stap van instrumentalist... als ik het dan zo even mag zeggen, naar zanger.
1: Klopt, maar ik heb wel altijd bandjes gehad waar ik dan ook wel zong.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik was dan wel vaak toch de frontman. Vandaar dat Gerard destijds vroeg, kan je ook tweede viool?
0: Ja, precies.
1: Dat
0: ja,
1: was eigenlijk de reden. Hangen. En bij de tribute-projecten waren natuurlijk mijn...
0: Ja, daar moest je wel.
1: Daar wilde ik ook. Dat was voor mij een mooie plek om dat te gaan doen. En met eigen liedjesschrijverij, ja, dan ga je natuurlijk de liedjes om je eigen persoontje heen.
0: Hoe ging dat? Wat herinner je eerste Nederlandstalige liedjes? Wat hebben we dan in
1: een Nederlandstalig liedje? Ja, dat liedje heette Alle Tijd. En dat was voor mij eigenlijk naast die Engelse liedjes die ik al had, begon er zich al een beetje een klein bruggetje naar die Nederlandse liedjes toe te vormen. De Engelse plaat was klaar. Ik had een heel strijkkwartet erop gezet en de blazers erbij en een mooie presentatie gehouden. En toen kwam corona.
0: Ja.
1: En toen viel er eigenlijk niks meer te spelen.
0: Dus
1: eigenlijk viel het toen, dat was echt wel pittig toen.

0: Het lijkt mij dat je je ja, misschien toch wel in eerste instantie behoorlijk onzeker voelt. Want op je instrument, of instrumenten, was je natuurlijk al een baasje en kon je terugvallen op een heleboel ervaring. Dit was wat nieuws, hè?
1: Ja.
0: Want gaan mensen dit leuk vinden van mij, ja. Jou in dit geval?
1: Datgene wat ik maak, is wat ik maak. En daar ben ik tevreden over, daar ben ik blij mee. En ik schrijf ze niet per se voor een ander. Ik was niet onzeker over de liedjes die ik schreef. Ik wist niet zeker of mensen het mooi zouden vinden.
0: Nou, dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Maar ik was niet onzeker over wat ik gemaakt had.
0: Het is niet makkelijk, lijkt mij, om in Nederlands te schrijven. Engels bekt zo veel lekkerder.
1: Klopt. Waren het niet dat ik in het Engels iets maar op twee manieren kan zeggen. En in het Nederlands heb ik daar denk ik wel 20 manieren voor. Dat het de manier is waarop ik het wil zeggen.
0: Nou, buitenlanders kijken naar het Nederlands als het Chinese of Europe. Hè. Die vinden dat echt een hoekige taal waar je niks mee kunt. Het is geen lyrisch klinkende taal, zoals Italiaans of Portugees of Frans.
1: Nee, maar goed.
0: Maar het gaat jou van nature goed af.
1: Ik weet niet, het voelt in ieder geval heel natuurlijk. Want het

0: In die coronaperiode, wat voor alle muzikanten en uitvoerende artiesten natuurlijk uitermate moeilijk was, zou dat jou toch wel iets opleveren? Je zou namelijk een live jukebox project starten. Wat was dat nou weer?
1: Ik kreeg de vraag van iemand die zei: goh, ik heb mijn moeder eigenlijk al 2 maanden niet meer live kunnen zien. Zou je een liedje voor haar willen opnemen en dat je dat dan namens mij voor haar zingt? Leuk, doe ik. Toen lag ik een keer 's nachts wakker. Ik denk, goh, misschien is dit wel leuk voor de komende tijd, want ik zit toch thuis.
0: En er is toch geen publiek?
1: Dus. Nee, dus toen, toen heb ik echt in een paar maanden tijd, ik denk wel 120 filmpjes gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Heel veel, echt heel veel.
0: Je bent op dat moment geen one-trick pony meer.
1: Nee.
0: Zeg zijn er dingen bewaard gebleven van dat project? Heb je toch dingen?
1: Ja, ze zijn nog wel op YouTube te vinden.
0: Oh, oké. Grappig, we hadden het in het voorgesprek over John Prine.
1: Ja.
0: Nou, jij kent hem, ik ken hem, wonderbal bij. Jij hebt een liedje gespeeld van John Prine. Ik ken het liedje. John Prine zingt het misschien wel het beste van alle drie. Ik heb het ook gedaan op mijn album. We zetten het nu in de montage even achter elkaar. Gewoon voor de lol.
1: Oh, dat is leuk.
0: Wat kun je doen met 1 liedje en dan 3 uitvoerende?
2: Just after I first started performing in this little club in Chicago. It's called The Fifth Peg. It was just Thursday night. I worked there. I was a mailman during the day and still didn't feel confident enough to quit the post office, you know? So I wrote this song on the way down to the club. I wish I could still do that.
3: All the snow's turned to water. Christmas days have come and gone.

Ja, dat was een van de honderden liedjes die John Prine schreef en waarmee hij de status van een van de meest legendarische Amerikaanse singer-songwriters zou bereiken. Niemand minder dan Bob Dylan zou hem de Mark Twain van de Amerikanen noemen. Prine's liedjes hebben artiesten over de hele wereld geïnspireerd om deze te coveren. Bonnie Raitt was een groot bewonderaar van zijn werk. Het zou ook Harry Hendrix, mijn gast van vanavond in het moment, inspireren om Souvenirs live uit te voeren. En dat was in het kader van zijn jukebox-project waarmee hij de coronaperiode zou doorkomen. Ja, en ik zou een album maken dat geheel aan de liedjes van Prine was opgedragen. Op Primetime is Souvenirs dan ook eveneens terug te vinden. Goed, Hardy, we hadden het in deze uitzending over het fenomeen van liedjes coveren. En ja, hoewel John Prine bepaald niet om eigen materiaal verlegen zat, zou hij toch op een van zijn albums een liedje van Blaze Foley opnemen. En als Blaze het liedje zong, dan klonk het zo. I'm going down to the ground station.

0: change the shape that I'm in, and get back in the game and start playing again.
1: John Prine was dat met Clay Pigeons van Blaze Foley. En in mijn opvatting zou ik er weer een heel eigen emotie aan toevoegen. I'm tired of running around and looking for answers.

0: Ja, dat waren er nog een keer drie uitvoeringen van één liedje. Clay Pigeons van Blaze Foley. En wat zou hij ervan gevonden hebben? Hij kan het zelf niet meer vertellen, want hij zou tijdens een ordinaire ruzie over geld in de borst worden geschoten en ter plaatse overlijden. Hij was toen net 50 jaar oud. Weer een memorabel moment, toegevoegd aan de vele verhalen die de muziek rijk is en daarmee blijven fascineren. Want om verhalen, daar draait het om in het moment.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbed.

Nou, we gaan het laatste kwartier in van dit tweede deel van het moment van vanavond. Ik wil nog één ding van je weten. Maar eerst even een stuk van dat Engelstalige CD-project About Time van jou. We draaien het nog één keer. One More Time. It's about

0: Ja, je treedt tegenwoordig ook op als bandcoach. Wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Een bandcoach. Ik ben ooit gevraagd door een band die al vanaf hun middelbare schooltijd, al een beetje mijn leeftijdsgenoten, samen op bruiloften en vechtpartijen speelden, zoals we het wel eens voor de grap zeggen. En die zaten een beetje tegen hun glazen plafond aan. En die zeiden van, goh, we zien op jouw website dat je bandcoaching doet. Doe je dat? Ik zeg, ja, doe ik. Ik zeg, het betekent dat ik alles zeg wat ik vind. Maar je hoeft niet te doen wat ik zeg.
0: Nee.
1: Dat was een beetje de...
0: Het klinkt een beetje als muziekproducer. Ik herken daar veel in.
1: Ja. Nou, in ieder geval, je hoeft niet per se allemaal letterlijk te gaan doen wat ik zeg, maar ik ga wel alles benoemen.
0: Ja.
1: Wat ik in jullie beentje zie. Dus ik heb op hun samenwerking tussen de bassist en de drummer. Over Latin spelen op een piano. Over samenzang, koortjes, hoe je die in elkaar kunt zetten. Over, nou ja, op allerlei fronten heb ik dat beentje een aantal keer, zeg maar, kunnen helpen. Vervolgens waren zij het bandje wat bij de Kerstzouwen op Luchttheater in Heeswijk-Dinter de band zou zijn. En die zeiden, dat is goed, wij willen dit wel doen, maar dan moet Harry meedoen. En daar ben ik dus ongeveer bijna 10 jaar geleden ben ik daar binnengerold als een soort muzikaal leider.
0: En ook een beetje regisseur, neem ik aan dan.
1: Nou, er zit een regisseur natuurlijk in, ja. Maar wij zijn samen wel heel erg... Dus iedere keer met een andere regisseur werken.
0: Mm-hmm.
1: Wat overigens ook superboeiend is. Want ja. Ze hebben allemaal haar eigen grillen.
0: Je kijkt weer meteen andere ogen. Ja, zeker.
1: Ja, maar ze hebben toch haar eigen aanpak en de grillen en haar eigen manieren van doen. En ik had wel het geluk dat er dus ook een redelijk vaste club muzikanten, vrijwillig ook allemaal, als vrienden van de Kerstzouwen, steeds mee wilde spelen. Dus ik heb een 8-mans band en het is superleuk.
0: Ja.
1: En ja, we spelen buiten in de openlucht 7 of 8 voorstellingen. En dat doen we iedere maand augustus.
0: Maar een band kan jou bellen, benaderen, zeggen, joh, onszelf als band willen we gecoacht hebben. Dan kunnen ze jou gewoon contacten.
1: Ja, kunnen ze zeker, ja.
0: En dat is dan Harry Hendricks, wat was het ook alweer?
1: .com.
0: En dan kom je vanzelf met een leuk voorstel of aanpak.
1: Nou, dan ga ik eerst maar eens kletsen zoals dat hoort. Hè? Mm-hmm. Eerst maar eens kijken, ja, wat willen jullie en wat denken jullie wat ik jullie kan bieden.
0: Ja, duidelijk.
2: What it takes to be a good band leader. Music and creative competence. You gotta have some competence. Okay, this might seem obvious, but if you can at least hang a little with the other musicians in the room, you're gonna have a tougher time earning their trust. This doesn't mean that you have to be the best musician in the room. In fact, a lot of band leaders often are not the best musicians, but you have to at least know how to speak the language, because ultimately they're all looking up to you for some musical guidance and or creative direction.
0: Hou je nog even naar jouzelf kijken. We delen een aantal passies. Muziekproductie is er één van. Reizen is een andere, hadden we het ook al even over. Mm-hmm. Ik heb in mijn beroepsmatig leven als journalist, fotograaf al heel wat van de wereld gezien. Jij ook. Hoe kwam dat? En nou, dat weten we. Je was getrouwd op een reisbureau. Maar waar was je zoal? Maak het niet te lang.
1: Nee, ik zal het kort houden, maar misschien wel leuk om het liedje daarna te draaien. Want ik ben in Nieuw-Zeeland ooit geweest en daarna heb ik het liedje Einde van de Wereld geschreven.
0: Omdat dat is het, hè?
1: Echt het gevoel dat ik daar aan het einde van de wereld steeds naar die prachtige dingen, als je weer een halve dag hebt gereden, dan denk je van, oh, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Zat je op het Noord- of het Zuideiland?
1: Allebei.
0: Ja, precies.
1: Helemaal van boven naar beneden, maar afgelopen februari zat ik in Patagonië.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een andere eind van de wereld in Ushuaia. Mm-hmm. Dan zit je ongeveer zo dicht bij de Noordpool als je, Zuidpool als je
0: kan zijn.
1: Antarctica als je kunt zijn. En het was echt zo prachtig mooi. Mooie natuur, mooie mensen ook.
0: Is dat nou ook, om het verhaal even samen te pakken, is dat nou ook het mooiste landstreek die je bezocht? Of mag je dat zo niet zeggen?
1: Ja, ze zijn moeilijk te vergelijken soms. Want ik ben ook eens in Mongolië geweest.
0: Ja, oh ja.
1: Dat is ook heel bijzonder. Andere wereld, andere mensen, andere gewoontes, een taal waar je echt helemaal geen touw aan vast kunt knopen.
0: Maar welke van die landen, van die bestemmingen, hebben jou nou het grootste memorabele moment achtergelaten? Want ja, zo heet dit programma, hè?
1: Ja, goh. Dat... ligt ook een beetje aan in welke tijd je dat doet. De eerste keer dat ik de Grote Plas overvloog met mijn reisbureautje, was naar Mexico. En toen was dat al een hele belevenis. Toen waren we ergens in de 20 en je pakt de bus en je reist gewoon zo'n land door.
0: En dat is een
1: andere manier van doen. Terwijl de laatste reis, Patagonië, ja, in zijn schoonheid, dat is misschien toch wel een hoogtepunt te noemen met de prachtige bergketens en de gletsjers die we gezien hebben. En, ja, het is ongelooflijk.

0: Arie, als ik even in de achteruitkijkspiegel van jouw leven kijk, hè, zijn er dan dingen waar je spijt van hebt? Of moet ik anders zeggen, dingen die je anders zou doen als je daartoe nog eens een keer de kans zou krijgen?
1: Ik sprak onlangs met Walter van der Laar. Het is een dichter die in de Nijmeegse woont. En die komt uit Boksel, maar hij schrijft onder de naam Victor Vroomkoning. Ik weet niet of je die zo...
0: Mooi naam.
1: Stadsdichter geweest ook. En dichter des Vaderlands en zo. En die man is 87 inmiddels. En we gingen samen eten. En ik zei tegen hem, ik heb soms het gevoel dat ik een beetje laat begonnen ben met mijn liedjeschrijverij. En toen zei hij, nee, zegt hij, dit is precies de tijd dat je dit moet doen.
0: Je moet rijpen ook, hè?
1: Nou dat, ja. Je bent niet zomaar klaar om dit soort dingen te doen. En dat gaf me eigenlijk wel een soort rust. Zo van, misschien... Nee, dat zou dan iets zijn van, had ik... Er zijn van die dingen van, was ik in de Randstad gaan wonen... Had ik misschien andere mensen weer tegen het lijf gelopen. Was het leven anders gegaan. Maar ik ben eigenlijk over het algemeen een aardig tevreden mens. Maar misschien dat die liedjesschrijverij wat eerder had mogen beginnen. Ja. Met de kanttekening die ik net al noem, zeg maar.
0: Dan zou het waarschijnlijk sowieso anders zijn geworden.
1: Dan zou het anders zijn geweest.
0: Of het beter is, dat weten we niet.
1: Precies.
0: Zo weten we gelukkig niet alles zeker, hè?
1: Nee, zeker.
0: Nou, ik kijk op de klok en ik zie dat de tijd niet van elastiek is. We hebben veel naar gisteren en vandaag gekeken. Rest wat er morgen staat te gebeuren. Zijn er nieuwe plannen?
1: Nieuwe plannen? Nou ja, de kraan van liedjeschrijverij staat wel open...
0: Droogt ook niet op voorlopig, hè?
1: Nee.
0: En drie albums is, intussen.
1: En misschien is dat het voordeel dat je wat later begint. Dat er nog heel veel komen mag. Hmm. En daar ben ik al blij en dankbaar voor ook.
0: Staat er iets op stapel waar je mee bezig bent of waar je mee bezig gaat?
1: Nee, ik zit nu in een paar theaterproducties die deze zomer gaan spelen. En daarna ga ik weer eens lekker plannen wanneer ik een nieuw album zou willen maken. Want dat wil ik wel. Ik denk dat...
0: Dat is toch wel lekker en dan hou je wat over het eind van al je moeite.
1: Ja, dat ook. Nee, maar het is ook leuk om naartoe te werken. En ik merk ook wel dat ik een soort deadline soms nodig heb om...
0: Projectmatig bezig zijn.
1: Om tot productie te komen van liedjes. Maar de liedjes komen wel, zeg maar, langs. En soms komen er ook mooie vragen vanuit particulieren die mij... Een liedje waar je misschien nog ergens kwijt kunt is Zout en Zuur. Over iemand die met een donornier rondloopt. En die mij mailde toen ik in Mongolië op de berg zat. Ik ben zo blij dat ik weer kan leven. Mijn vrouw heeft een van haar nieren aan mij gegeven.
0: Kijk aan.
1: En hij past.
0: Ja, ook dat. Hij wordt niet afgestoten.
1: Hij doet het. Ja. En we zijn nog dichter samen, zei hij. Maar kan je daar een liedje over schrijven? Zeg, dat vind ik wel heel specifiek. Maar toen is er toch het liedje Zout en Zuur. Misschien als je dat liedje hoort met deze uitleg. Dat je de inhoud wel heel goed kunt begrijpen. Zout.

0: Harriet Sitterop, ik wil je bedanken voor een fijn gesprek en dat je de tijd hebt gevonden om onze gast te zijn. Ben je zelf ook een beetje tevreden over wat er allemaal op tafel kwam?
1: Ja, leuk. De tijd gaat zo snel. Ik hoop dat dat nog tot in lengte der dagen door mag.
0: Kunnen we weer nog op het podium zien binnenkort ergens?
1: Na de zomer heb ik weer een aantal leuke plekken waar ik ga spelen. Dat kan je op mijn website vinden.
0: Op de website. Oké, mooi. Dan nemen we nu ook afscheid van de luisteraars. Leuk dat die er weer bij waren vannacht. Wie er vannacht nog moet werken, wens een mooie nacht toe. Wie er al op de rand van zijn bed zit, welterusten.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: City Beats.
2: Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van Zwembad het Wilgerakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

0: info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Ouderkerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Ouderkerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.
2: Get on the floor! Put your hands up!

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.